0: Jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: De coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rogiezen van de ANWB. Een regio nog viel op de N201 voor het hoofd bij Bentveld 2 kilometer. Voor het duel een half uur langer over. AB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met een en oplopende lente. Luister naar Radio 80 voor de en Duinstreek.
0: De coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Rob Giesen van de ANWB. Een regio nog viel op de N201 voor het hoofd bij Bentveld 2 kilometer. Voor het duel een half uur langer over. ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met een en oplopende lente. Luister naar Radio 80 voor de en Duinstreek.
0: Eén voor het hoofd bij Bentveld 2 kilometer. Voor het duel een half uur langer over. ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met een en oplopende lente. Luister naar Radio 80 voor de en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiliger schoot hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatievoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om...

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zal ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat zal ik het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste Baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik ben 30 geschreven. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitzendvrij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken.
2: Nou, okay.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. En omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of
0: ja.
1: Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, dat
1: geeft een beetje...
0: op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja,
0: ja.
1: De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisette pakt uit, Peter Reumer.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
5: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
4: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
6: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
4: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indien en welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan de volgende

0: Het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat, ja, gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè?
1: Nou, zeker,
0: dan neem ik het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, ja, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan, dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus echt. Ook katten of honden die ineens gaan krabben? Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: dan zeg, ja, het wel als het niet overgaat,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooien en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben een gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel, wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk de boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilt het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van rokers zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog noemen we niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, een beetje blauwachtig gloed hangt er soms
1: op. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Oh. Over nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, 4 hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
0: Ja.
1: En onder nieuws.
0: Nieuws.
1: Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komen we de volgende keer komen erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil het nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het echt veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijken of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Maar ja, want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: ja,
1: even
0: bij deze.
1: Lisette
0: Prager, apenstaartje@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met een lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de

0: terechtgekomen na een harde botsing met de lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College. Met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website van het Klimaat.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in hun valrisico met behulp van innovatieve Smartfloor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot 1:30 naar de Sanderij.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. En meer. Radio.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
5: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
4: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
6: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
4: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat zou dat er zijn als je denkt dat je het strand oploopt? Palen om te waarschuwen voor drijfzand? Nou, dat valt alleszins mee. Want het zijn palen met borden waarop juist drijfkracht staat beschreven. Want dat is het thema van de 25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen, dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Op woensdag 27 mei organiseert het Bonheuvel College in Castricum een bijzondere klimaatexamen. Iedereen die meer wil weten over de klimaatverandering, energie en duurzaamheid is van harte welkom in de gymzaal. Tijdens het examen kunnen deelnemers hun kennis testen met 36 tot 45 meer keuzevragen over deze belangrijke onderwerpen. Het hele examen duurt een uur en is erop gericht om bewustzijn te creëren over het klimaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar als je wilt kun je alvast voorbereiden met een online proefexamen op klimaatexamen.nl. De organisatie heeft samengewerkt met Daryl Education, het KNMI en de Universiteit Utrecht om dit examen op te zetten. Het evenement begint om 3:30 in gymzaal 3 van het Bonheuvel College. Met inloop vanaf 3:15. Vergeet niet je rekenmachine mee te nemen. Na afloop is er een borrel in de personeelskamer. Aanmelden kan via de website van het klimaatexamen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorrelse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorrel.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jesse Tick een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z15jaar-met-en-zonder-beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.
0: Hits aan de lopende band.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met de lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei... een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans... die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 2:30. Het concert duurt van 3 tot 4:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voort laat staan, bespaart bij de huidige prijs op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.
2: Dokter

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt een drukke dag aan zee. Er staat file voor Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. Een automobiliste is vrijdagavond tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto zo'n 180 graden op de weg en wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig afgevoerd. De gemeente Dijk en Waard heeft de risico's van extreme regenval over het algemeen goed in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer. Ook heeft de gemeente de ambities voor overlastpreventie duidelijk vastgesteld en gaat de uitvoering goed. Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Zo kan de inzet op duurzaam herstel van waterschade beter en wordt de gemeenteraad van Dijk en Waard maar beperkt betrokken bij de planvorming. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: Looprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Looprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Looprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: die bijzondere goedemiddag en natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmeringen van RTV 80. Het is 25 mei 2026. En ja, we gaan zo weer beginnen met Showbiz Info hier voor de Kustenduistrijk op Radio 80. Heel veel lekkere Nederlandstalige plaatjes. Ik verwacht een stuk of 7 artiesten aan de telefoon. Dus blijf gezellig luisteren. Om 2 uur vanmiddag zondag voor 80 op deze 25 mei 2026. We gaan 1 wedstrijd volgen. VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. Dus ja, zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Herman van Kampen bij jou op de radio. Tot 4 uur vanmiddag.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Dit is RTV 80.

gewoon een heerlijke plaat om los te gaan op deze 25 mei 2026 bij Radio 80. De allernieuwste van jou uit de speakers van Calvin Horse. En tot de morgen verschijnt. Afgelopen vrijdag had ik deze man aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft toen alles verteld over deze nieuw gereleaste single. En dat kun je terug beluisteren op het programma Gemiste Uitzending, Gemiste RTV 80. Het programma Gewoon Hollands.

0: tegen RTV 80. Gewoon Hollands Hapje Heide voor de kust en duistrijk uit de speakers. Met zijn nieuw gereleaste single Milkshake. Lekkere zomerse plaat. Blijf gezellig luisteren. Dit is Herman van Kamp op Radio 80. We zijn er tot 2 uur met Showbiz Info. En van 2 tot 4 met Zondagsport 80. En ik heb weer een van onze Showbiz Info-artiesten aan de telefoon. En dat is Klaas Knol. Goedemiddag, Klaas.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Showbiz Info, Klaas.
1: Ja,
0: de laatste keer sprak ik je over de single Piraten uit Nederland.
1: Dat klopt, ja. Dat is alweer een hele tijd geleden inmiddels.
0: Dus, inderdaad. Hoe is het gegaan met die single, Klaas?
1: Op piratenfeestjes en dat soort dingen doet hij het hartstikke goed. Voor de rest, als je dus kijkt op de streamingsdiensten wat minder. Maar toch is het voor mij een persoonlijk record geworden, 18k sowieso.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen, Klaas. Ja. Middels heb je wel weer een nieuwe single uitgebracht, getiteld Beste Weentje Voor.
1: Ja, dat is de nieuwe.
0: Wat kun je daarover vertellen, Klaas?
1: Nou ja, goed. Ik zit zelfs dus in een rolstoel, mis mijn linkerbeen. Mm. En ik denk vandaar wil ik eens een nummer over gaan maken, maar niet zo'n droevig, treurig nummer. Meer een feestnummer eigenlijk.
0: Ja.
1: En ja, om gewoon te laten zien van, zoek nieuwe wegen, nieuwe kansen. En blijf eigenlijk niet bij de oude zitten.
0: Het is eigenlijk een hele mooie boodschap zit erin, Klaas.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. We gaan ongetwijfeld van jou nog meer horen bij Radio 80. En ik zou zeggen, ja, we houden contact. En kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, prima. Helemaal goed. Dank voor het draaien straks.
0: Ja, graag gedaan, Klaas. En jij mag hem aankondigen.
1: Ja, nou, sinds je beste beentje koort, is het volgende nummer bij jullie. En luisteraars, ga hem gewoon streamen.

0: eerst een beetje voor bij Radio 80. De allernieuwste release, de single van onze Klaas Knol.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Ja, dat vind ik ook. We hadden hem zelf vertolkt natuurlijk even op de telefoon hier bij Radio 80. En hij heeft zojuist alles verteld over deze nieuwe release, de single. Met onze dankjewel voor Klaas.
2: Voor de kust en Duinstreek. Dit is...

0: deze man ga ik proberen aankomende vrijdag even in de uitzending te halen bij het programma Gewoon Hollands op vrijdag tussen 8 en 11. Roy Raymond, de allernieuwste, zijn knalgele scooter. Dit is jouw muziekval op deze 25e mei 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echtendalzee. Radio Studio 1 van RTV 80. Dit is jouw muziekval tot 2 uur vanmiddag. Met nu, aan de telefoon als het goed is, Rick van Portland Rijder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom bij jouw muziekval, Rick.
1: Ja, dankjewel.
0: En ja, Portland Rijder, al eerder natuurlijk een aantal singles behandeld in het programma. Dit keer weer een nieuwe single getiteld Promised Land.
1: Promised Land, ja, beloofde land.
0: Ja, wat kun je over deze single allemaal vertellen, Rick?
1: Nou, het beloofde land, dat is een Engelstalig nummer. Gezongen door onze zanger en zangeres samen, een vrolijk nummer. Maar het gaat over de spaarzame tijd die we hebben en dat we die moeten koesteren. En ik maak het zelf ook, merk het op mijn werk. De personeelsbezetting, onderbezetting. Je hebt steeds minder tijd om andere tijd ergens voor te besteden, schaarse tijd die je hebt. Ze gaat het nummer op. Dus eigenlijk koester alle mooie herinneringen. Maar ook in de toekomst zorg dat je goed tijd vrijmaakt voor alle leuke en vrolijke dingen. Geniet van het leven, pluk de dag, koop je jam, daar komt het een beetje op neer.
0: Yeah.
1: En ik heb het in metaformen vertaald. Dus van way up to the forest is where they wanna go. Er zijn wel mensen die voor de ambitie gaan. Maar ja, dat gaat dan wel ten koste van familie, kennissen, vrienden. En dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van de muziek maar wel, en het nummer, maar wel op een hele leuke manier. Dus, en ook wel lekker catchy, meezingen. Dus hey, get your boogie down. Dus ja, een beetje lekker gezellig. Ja.
0: Heb je zelf de tekst geschreven, Rick?
1: Ja.
0: En,
1: ik schrijf alle muziek en teksten zelf.
0: Waar heb je het nummer mogen opnemen?
1: In onze oefenruimte, waar we zelf oefen, of opnameapparatuur.
0: Ja.
1: Ja, je kan ook wel naar studio's, maar dan is het geen eigen echte muziek meer. Dan zijn het echt van die banden, met van die hoempapa muziek van harmonica of gitaarsamples en drummachines. We hebben gewoon een echte drummer, echte zangers, echte muzikant. Ik speel zelf gitaar. Niet dat het andere muziek niet leuk is hoor, dat is hartstikke heel leuk.
0: Ja.
1: Vooral als je gewoon lekker een vrolijke Nederlandstalige muziek maakt, is dat ideaal. Maar als je zelf muziek maakt, dan is dat leuker. Gewoon je eigen gitaar spelen en je eigen drum. En je basgitaar erbij en de zangers. Dat is gewoon, vooral als je live speelt, is dat gewoon lekker. Want dan trek je het publiek mee. En die swing vanzelf mee. Dus dat is het meest gezellige, ja.
0: Uit hoeveel bandleden bestaat Portland Rijder, Rick?
1: Nou, onze zanger Izzy. Onze zangeres Angelique. Drummer Nildo, Rudy op basgitaar en ik op gitaar. En Rudy en ik, die zingen ook af en toe een beetje op de achtergrond mee. Maar de meeste zang is van Angelique en van Izzy. Izzy is trouwens een Ier. Ierse zanger, die woont al een tijdje in Nederland. Ja.
0: Heb je bij het nummer Promised Land ook een videoclip, Rick?
1: Op YouTube hebben we wel een fotoclip gezet.
0: Ja.
1: Op YouTube staat het nummer, maar ook op Spotify, iTunes. En het slaat al goed aan. Vorige nummers sloeg ook zo goed aan. Niet in Nederland, maar wel in Brazilië en lokaal in Engeland. En heb het zelfs eventjes in de charts gestaan.
0: Meerdere landen,
1: dus de landelijke charts. Dus dat was echt wel verrassing. Ja, het was maar heel even, maar toch hartstikke leuk.
0: Mocht
1: maar toch niet voor niks de muziek. Ja.
0: Mochten er mensen op luisteren zitten die Portland Rijder zouden willen boeken, waar kunnen ze dat doen, Rick?
1: Dat is op... ik zal het even doorgeven. Dat is het e-mailadres. Dat is www. Zeg ik dat nou wel goed? Nee, ja, het is eigenlijk gewoon Portland Rijder Music.
0: Ja.
1: Aan elkaar. Dus Portland van Portland. Met één O. Het ligt in de buurt van Zuid-Holland. En dan Rijder op zijn Engels. R-I-D-E-R. En dan Music op zijn Engels. M-U-C-I-C. M-U-S-I-C bedoel ik. En dan .com. En dan portlandrijdermusic.com. Ja, en als je daar een bericht naartoe stuurt, dan krijg je zelf antwoord. En we staan ook op YouTube en op Facebook. Dus als je daar een berichtje stuurt, Portland Rijder, dan krijg je ook altijd antwoord terug.
0: Dan komt dat goed. Rick, mijn hartelijke dank dat jij alles even wel toelichtte over deze nieuw gereleasde single. En ik denk dat we hem ook maar even te horen moeten brengen.
1: Ja, nee, goed.
0: Jij mag hem aankondigen als je wil.
1: Hier is Promised Land van Portland Rijder.

0: Portland, rijder voor de kust en duistrijk op Radio 80 en natuurlijk verder buiten. Promised Land, de allernieuwste release, de single. En we hadden Rick van Portland, rijder even aan de telefoon. Zodat ook hij alles kon vertellen bij deze single. Met mijn dank daarvoor, Rick. Als het goed is, heb ik de volgende artiest aan de telefoon. En dat is Aaron Michaels. Een goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Welkom terug bij Showbiz Info, Aaron.
1: Dankjewel.
0: En wat heb je dit keer voor de luisteraars meegenomen?
1: Ja, even een hele andere kant dan ze van mij gewend zijn, hè?
0: Ja, dus, inderdaad.
1: De mensen in de country scene, die stonden ook allemaal een beetje verbaasd te kijken van, hè? Mm-hmm. Dat zijn we van jou niet gewend.
0: Nee.
1: Helemaal in het begin, heel vroeg, een aantal jaren geleden, dat ik er toch ook wel een beetje mee begonnen ben.
0: Mm-hmm.
1: Het nieuwste nummer wat dus nu uit is gekomen is weer een Nederlandstalig nummer.
0: Ja, hoe ben je er zo op gekomen, Aaron?
1: Ja, in 2011 heb ik een aantal Nederlandstalige nummers opgenomen. Nou, dat was in principe, ging dat best lekker. Dat was best wel animo voor. En mensen vonden het ook allemaal leuk ook.
0: Ja.
1: En het waren allemaal eigenlijk een beetje rustige nummers, de rustigere nummers. En nou, toen ben ik de country weer terug in gegaan. Want dat is toch wel iets wat ik heel erg leuk vind om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen op een gegeven moment had ik zie van, nou weet je, ik wil toch wel weer even wat anders erbij doen. En mensen zijn nu allemaal country nummers van mij gewend. En ook die gaan gewoon gigantisch als een speer. En dan had ik zoiets van, nou weet je wat ik ga doen? Ik wil eigenlijk wel weer een Nederlandstalig nummerprogramma proberen.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam dus mijn componist Tim Hemmer, die sprak ik eventjes aan. En die stuurde mij eventjes een paar demootjes van de muzieknummers. En demootjes en daardoor heb ik er eentje uitgekozen.
0: Kijk, dat je bent.
1: Zo is eigenlijk het nummer een beetje tot stand gekomen.
0: Ja, dus via Tim Hemmer heb je de muziekband binnengekregen. En waar heb je hem ingezongen, Aaron?
1: Ik heb hem ingezongen op Studio het Atelier.
0: Mm-hmm.
1: Bij Frans Volink. Ja, daar neem ik al mijn nummers op overigens.
0: Ja.
1: Dus, de tekst heb ik dit keer. Daar heb ik normaal gesproken mijn eigen tekst geschreven voor, maar dit keer heb ik hem dus zelf gemaakt.
0: Dus hij is uit eigen pen gekomen dit keer, Aaron?
1: Hij is uit eigen pen gekomen, ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Nee, hij staat wel op YouTube Music, daar staat hij wel op.
0: Ja.
1: En de intentie was er wel om een videoclip van te laten maken, maar ja, in de tijd dat het eigenlijk al opgenomen werd, was het weer zo heel sterk, want het gaat een beetje over een strand ook. En toen was het weer niet zo heel erg best om een mooie zonnige videoclip op te gaan nemen op het strand.
0: Okay.
1: Dus toen had ik zoiets van, nou weet je, dan pak ik hem ook gewoon op YouTube Music. En dan staat dus wel de cover van de CD staat er dus wel op. En dan kunnen ze hem ook luisteren. Zo.
0: Ja, dat is dus een zeer bewuste keuze geweest, Aaron.
1: Ja, achteraf wel. Ik wilde er wel een leuke videoclip bij. Maar ja, we zitten hier in Nederland, hè, dus we zijn ook afhankelijk van sommige dingen van het weer.
0: Inderdaad.
1: Dus,
0: het is vandaag heerlijk overigens.
1: Ja, maar het blijft nog even zo. Het wordt alleen maar warmer.
0: Aaron, wij houden bij dit programma contact voor je volgende releases. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan.
1: Nou, dankjewel. In ieder geval als eerste weer hartelijk bedankt voor het interview. En nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie hem allemaal heel erg leuk vinden. Maar hier is dan mijn nieuwste single. Dat is de zon, de maan en de sterren.

0: zon, de maan en de sterren. De allernieuwste release, de single van Aaron Michaels, hoor ik eens de Duistrijk op Radio 80. En inderdaad, een hele andere plaat als dat we van deze man gewend zijn. We hadden hem aan de telefoon met nogmaals onze dank ervoor, Aaron Michaels. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan een van onze eigen Showbiz Info-artiesten, René de Roo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom terug bij Showbiz Info, René.
1: Dank je wel.
0: En ja, we kunnen jou natuurlijk van een aantal singles, waaronder My Father Once Said en Called It Be You.
1: Ja, klopt.
0: En dit keer weer een mooie nieuwe single meegenomen.
1: Ja.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal over deze nieuwe single vertellen, René?
1: Nou ja, deze mooie single is natuurlijk, en de muziek is weer gemaakt door Tim Hammer, de componist Tim Hammer.
0: Ja.
1: En de tekst is dit keer geschreven door Hilde Vos. Hilde Vos is geen onbekende naam in de countrywereld hier in Nederland. En ik ben ook super trots op het resultaat. Ik vind het altijd weer knap. En als je tekstschrijvers een aantal steekwoorden geeft van daar en daar zou ik het graag over willen hebben. Dat ze dan een mooie tekst er weten te maken.
0: Ja, het zijn net tovenaars, hè?
1: Sorry?
0: Het zijn af en toe net tovenaars.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus ik doe het niet na in ieder geval.
0: Heb je bij dit nummer ook een videoclip laten opnemen, René?
1: Nee, ik heb dit keer geen videoclip laten maken.
0: En heb je daar bewust voor gekozen?
1: Nee, eigenlijk niet echt bewust. En bij de vorige nummer, de Geitenisboom Grunnenfamilie, is wel een mooie videoclip gemaakt. Nee, maar ik heb dit keer gewoon... Ik had zoiets van, het gaat volgens mij voor de muziek.
0: Ja, en hij is wel gewoon op YouTube, andere kanalen overal te vinden en te streamen.
1: YouTube, Spotify, noem maar op. Okay. Hij is overal te vinden.
0: René, wij houden natuurlijk uiteraard bij Showbiz Info contact voor volgende releases die gaan komen. Komt er nog meer dit jaar?
1: Ik denk dit jaar niet.
0: Oké, nou dan hoop ik volgend jaar jou weer te spreken.
1: Nou, wie weet.
0: En ik zou zeggen, neem het podium. Dan gaan we in ieder geval voorlopig dit jaar nog even van deze single genieten.
1: Prima. Dankjewel voor het interview. Beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Grateful Man. Ik hoop dat u ervan geniet.

je nieuw gereleasde single van onze showbiz info René de Roog. En de weet van Man getiteld. En René, natuurlijk mijn dank dat jij hier bij Radio 80 alles kwam vertellen aan de telefoon over deze nieuwe single. Afgelopen vrijdagavond, 2 dagen geleden, had ik Ronnie Tober aan de telefoon in het programma Gewoon Hollands. Hij heeft een single opgenomen tezamen met Kurt Krabbé. Niemand zoals jij.

0: de allernieuwste van Kurt Grabbeet. Samen met Ronnie Tober. En niemand zoals jij. Ik had Ronnie Tober afgelopen vrijdagavond bij het programma Gewoon Hollands even aan de telefoon. En hij heeft alles toen verteld over deze nieuw gereleasde single. Heb je dat gemist? Je kunt het altijd even terug beluisteren. Gewoon Holland. Ja, uitzending gemist op RTV 80. Ik had 6 maart afgelopen jaar, zo'n kleine 6 weken geleden, Justin de Wild aan de telefoon bij Gewoon Hollands over zijn single Cheer We Jou. Die man die gaat ontiegelijk goed. Vorige week stond hij nummer 4 in de Nederlandse top 40, middels 5 weken genoteerd. En deze week is hij weer gestegen met 1 positie. Justin de Wild met zijn Cheer We Jou. Deze week 5 weken genoteerd in de 40 en te vinden op nummer 3.
1: Gewoon Hollands, uit de top 40 van Nederland.

0: Radio.
1: Dit is RTV 80.
2: Radio 80. Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: Hollands eigen, gewoon Hollands artiesten. Voor de kust de duistrek bij jou uit de speakers. Gerard Pals, samen met Jan van Engelen. Mooie chica zoals jij.
1: Ik ben een mooie chica zoals zij.
0: Afgelopen vrijdag had ik Gerard Pals aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft alles verteld over deze nieuw gereleasde single met Jan.
1: Wat ze van jou op top van mij.
0: Wat ook een lekker zomersplaatje is, is de nieuwste van Marlene.

Origineel jaren geleden uitgebracht door Hanny. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien? Dit keer ingezongen in een 2.0 uitvoering door onze Bo Kuiper. Ik zei het er juist al. De allerlaatste voor het nieuws van 1 uur is er eentje van Dubbel Solo. Een engel op je schouder.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Jouw favoriete DJ op jouw favoriete radio.
5: Bergen, Egmond en Schorrel voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Spullekus en Duistrijk uit de speakers bij Radio 80 en Bella en Dotte. Een hartelijk welkom terug aan de andere kant van Ede. Ja, 7 minuten over 1 inmiddels. Dit is Radio 80. Je luistert naar Showbiz Info. Tot 2 uur vanmiddag. Nog wat artiesten als het goed is aan de telefoon hier bij Radio 80. En van 2 tot 4 natuurlijk vanmiddag Zondagsport 80. Waarin we de wedstrijd gaan volgen. VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. Blijf gezellig luisteren.

Deze man doet het momenteel ontiegelijk goed in de Nederlandse hitlijst. Onze eigen gewoon Hollandse Michael Eelders voor de kusten Duistrek op Radio 80. Ja, het maakt niks uit. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Daar gaan we.

0: Wat een dag, wat een sfeer op deze maandag de 25e mei 2026 bij Radio 80. De allernieuwste geliefde single hoorden wij uit de speakers van Boy van der Heijden. Ik heb al de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Ruud Korporaal. Een goedemiddag, Ruud.
1: Hey, goedemiddag, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Ruud.
1: Ja, dus, het is alweer even geleden, hè? Maar daar zijn we er weer, hè? Gelukkig maar. Hè?
0: Inderdaad, een behoorlijke poos terug dat ik jou voor de laatste keer sprak. En ja, je hebt een nieuwe single voor ons meegenomen, Ruud.
1: Ja, het is een leuk liedje geworden. Ja, eigenlijk was het een soort covertje. Een vergeten iets. En ik vond hem eigenlijk wat ondergewaardeerd. En ja, ik heb hem een beetje nieuw leven ingeblazen. Ja, klopt.
0: Ja, en van wie komt hij oorspronkelijk?
1: Hoe heet die man ook weer? Klaris. Aad Klaris, die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Ja, die in de artiestennaam zong die toen ook dat nummer van Vrek, zeg je al, ben jij het? Dat had hij ook geschreven en tevens ook gezongen. Er is ook een uitgave van Chef van Oekel, Donner Brouwers.
0: Ja.
1: Ook. En ja, nou, het spijt mij wel aan. Dat gaat over titels van allemaal oude nummers uit, nou, globaal. Ja, sommige oude, maar uit de jaren 70, 80. Allemaal herkenbaar. Wat men er ook van vindt. Iedereen heeft er iets mee. Als je het hoort, ken je het.
0: Ja, een beetje lekkere oude melodieklanken.
1: Ja, of je het nou leuk vindt of niet, maar ja, liever wel natuurlijk. Maar het komt je bekend voor. Iedereen heeft iets uit die periode dat je denkt, ah, van toen en toen. Ja.
0: Ja. Waar heb je het sprookje eens uit opgenomen, Ruud?
1: Dat heb ik opgenomen in Eemnes.
0: Oké. Okay.
1: In de studio, ja.
0: Ja, en zit er ook een videoclip bij dit nummer?
1: De clip hebben we opgenomen in het Museum Rockaard in Hoek van Holland.
0: Ja.
1: Omdat daar ook, ja, dat zie je ook in de beelden wel. Daar staat ook, laten we zeggen, een oude opnamestudio van Veronica, van Noordzee. En nou, een tal van oude, ja, leuke. Als je muziek geïnteresseerd bent, en vooral van vroeger, hè, dus de piraten en vanuit de Noordzee en dat soort dingen. Dan moet je daar echt gaan kijken. Ja, dat is, je kijkt je ogen uit wat je daar ziet. En ja, dat is zeker. Zeker noemenswaardig, ja.
0: De moeite waard om even te gaan kijken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik raad natuurlijk ook de luisteraars aan om de videoclip dan eventjes te gaan bekijken, Ruud.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, ik vond hem ook wel leuk geworden, ja.
0: Ja. Hij staat op YouTube, andere kanalen te vinden?
1: YouTube, hij staat of hij komt op Spotify, zijn we mee bezig. Instagram, nou ja, noem maar op. Okay. TV Oranje heeft hem ook al opgepikt.
0: Heel fijn.
1: Dus ja, hij wordt goed ontvangen, ja.
0: Nou, laten we hopen dat hij nu op Radio 80 dan ook onder de luisteraars lekker opgepakt gaat worden, Ruud.
1: En ja, het is echt een leuk nummer, gezellig. En ja. Het roept iets op van vroeger, hè.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, nou, het gaat om het nummer wat jij net al noemde. Het sprookje is nu uit.

0: Het sprookje is nu uit. We gingen eventjes terug in de tijd. Lekkere gouden oude klanken bij Radio 80. Ruud Corporaal hadden wij aan de telefoon. En hij heeft zelf persoonlijk alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Met nogmaals onze dank, Ruud Corporaal. Ik heb nu aan de telefoon iemand van onze eigen showbiz voor artiesten. En dat is Yara Beeks. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, welkom terug bij Showbiz Info, Yara.
1: Dankjewel, hartstikke leuk.
0: Je hebt ook weer een mooie nieuwe single opgenomen en voor ons meegenomen.
1: Ja.
0: Wat kun je...
1: Ja, het is wel... Ja, lekker broeder liedje.
0: Ja, wat kun je de luisteraars van Radio 80 en verder buiten natuurlijk die op luisteren zitten hier over vertellen, Yara?
1: Nou, mijn nieuwe single heet Brighter Days. En Brighter Days gaat over het lentegevoel. Ik vind het persoonlijk altijd heel fijn als je dan weer die lentegeur ruikt en weer die zon voelt. En ditje heb ik samengeschreven met de gitarist Sybren Zijlstra. En het arrangement is uitgewerkt samen met mijn band.
0: Kijk, en waar heb je hem opgenomen?
1: Het liedje is opgenomen bij de studio van Nick Jongejan.
0: Nick Jongejan. En ja. Zit er ook een videoclip bij, Yara?
1: Nee, er zit geen videoclip bij.
0: En heb je daar bewust voor gekozen om dat niet te doen?
1: Ja, we willen namelijk live video's gaan opnemen. Ja, dat trekt ons eigenlijk meer dan een videoclip. Dus echt gewoon live laten horen van hoe het live klinkt. Hoe het op het podium klinkt. Dat vinden we eigenlijk veel leuker om te laten horen dan een videoclip.
0: Ja. En ja, waar,
1: maar dat komt allemaal nog.
0: En waar is Yara Beeks dan allemaal te zien voor optredens en boekingen?
1: Ja, er komt een hele leuke aan bij Os in de buurt. Bij Lulboompop Festival. En dit najaar sta ik met de band in een schouwburg, Schouwburg Lochem. En daar geven we dus een eigen concert. Waar ook onder andere Brighter Days voorbij komt. En ook wat nieuwe eigen werk.
0: Ja.
1: En dat is 25 oktober in Schouwburg Lochem.
0: En waar kunnen ze eventueel de kaartjes bemachtigen?
1: De kaartjes heb ik te verkrijgen via de website van Schouwburg Lochem.
0: Oké. Yara, wij houden natuurlijk bij Showbiz Info contact voor je volgende releases. Ik neem aan dat er nog meer aan gaat komen.
1: Zeker weten.
0: Nou, ik zou zeggen, neem het podium. Dan gaan we je laatste release nummer te horen brengen.
1: Heel goed. Dit is mijn nieuwste single, Brighter Days.

0: Ook weer een van onze eigen showmuziek voor artiesten. Voor de kust en duistrijk hier op Radio 80. Yara Banks hoorden wij met de allernieuwste release, de zinger Better Days. Ja, mijn naam is Herman van Kampen. Dit is Showbiz Info. En ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Helene Niemeyer. Een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Helene.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor de luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, misschien kun je jezelf eventjes introduceren als je wil.
1: Oh, nou, ik ben Helene Niemeyer. Ik ben zangeres, maar ook schrijfster, producer. Ik ben helemaal in eigen beheer bezig met liedjes schrijven en produceren. Doe ik allemaal zelf. En ja, mijn muziekstijl kan van alles zijn. Ik ben heel breed, zeg maar, in het repertoire. Omdat ik alles gewoon, ja, of bijna alles wel ontzettend leuk vind om te doen.
0: Ja.
1: Ja, dus het kan van heel apart zijn. Allerlei genres combineren doe ik wel eens. Ik doe hele gewaagde dingen voor sommige mensen.
0: Dus je gaat
1: maar
0: eigenlijk...
1: gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje alle richtingen op, Helene.
1: Ja, je kunt met mij heel veel richtingen op. En,
0: ja.
1: Ja, dat is met samenwerken met andere artiesten ook best wel handig.
0: Je allernieuwst geleasde single Rain Dance. Hoe ben je daar zo op gekomen?
1: Ah, Rain Dance. Nou, dat is dus ook zoiets. Nou, dat is een stijl die ik al heel lang doe. Want ja, ik ben ook therapeut. Naast zangeres dan ook therapeut in de natuurlijke behandelwijze. En ik heb heel lang meditatielessen gegeven. En ja, daar speelt een stijl die ik al heel lang doe. Want ja, ik ben ook therapeut. Naast zangeres dan ook therapeut in de natuurlijke behandelwijze. En ik heb heel lang meditatielessen gegeven. En ja, daar speelt muziek voor mij ook altijd een hele grote rol. En ik dacht op een gegeven moment, weet je wat? Ik ga iets met, ja, phonetic vocal sounds nog meer mee bezig ben. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Hup, de lucht in.
0: Inderdaad. Nou, we gaan hem zeer zeker te horen brengen, Helene.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dat vind ik hartstikke mooi.
0: Mochten er meerdere releases van jou komen, dan hebben wij uiteraard contact bij dit programma voor je volgende nummers.
1: Ja, heel graag. En, ik heb al wat gereleased. En ja. Nou ja, jullie hebben hem ook wel eens opgepikt, zag ik. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Ik zou zeggen, met dit...

0: jouw liefde, zo warm oftewel Habibi. Voor de kust naar en verder buiten. Uit de speakers, de allernieuwste van Fancy. En daarvoor hadden we natuurlijk Helene Nijmeijer eventjes aan de telefoon over haar nieuw gereleasde single Rain Dance.
1: Hey! Fijn dat je luistert!
0: Het is ook zo'n lekker plaatje. De allernieuwste van Jimmy Nicolai nu bij jou uit de speakers. Ja, de titel van dit nummer. Hey, dit moet liefde zijn.

Een heerlijke nieuw geliefde single van Rick Reitens voor de kust en Duisdijk op jouw Radio 80. Getiteld Wat Als. Blijf gezellig luisteren. Zometeen natuurlijk tussen 2 en 4 zondag Sport 80. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. We gaan nu eventjes luisteren naar Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend.

Had ik je maar nooit gezoend. De allernieuwste gereleasde single van Lara Mila. Op Radio 80 en verder buiten. En ja, ik had Lara Mila zelf persoonlijk voor deze single 2 weken geleden ongeveer nog even aan de telefoon. En heeft zij alles over deze single verteld hier bij Radio 80. Vrijdagavond had ik Arjan Veneman aan de lijn bij het programma Gewoon Hollands tussen 8 en 10. En ja, hij maakt natuurlijk heel veel singles en schrijft ontiegelijk veel voor diverse artiesten hier in Nederland. Maar heel af en toe zo tussendoor, dan maakt hij zelf ook nog wel een liedje voor zijn eigen. Zo ook deze.

Laatste, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Arjan Venneman. En ik had Arjan natuurlijk vrijdag bij Gewoon Hollands aan de telefoon. Hij heeft alles verteld over deze nieuw gereleasde single, die laatste. Mocht je dat gemist hebben, je kunt het altijd even terugbeluisteren. Uitzending gemist, RTV 80 Gewoon Hollands. Nu de allernieuwste van Edwin van Tolen.

luisteraars, op deze maandag, de 25e mei 2026, weer een aflevering van Zomers Info. Luisteraars, natuurlijk hartelijk bedankt voor het luisteren. Blijf gezellig bij deze zender. Zometeen natuurlijk tussen 2 en 4, zondag Sport 80. En we volgen de wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. Ik wil de artiesten van vandaag even bedanken die aan de telefoon hun geliefde nummers even te horen kwamen brengen met de bijbehorende informatie. Dat waren Klaas Knol over zijn nieuwe single Beste Beentje Voor. Mijn hartelijke dank aan Klaas Knol hiervoor. Ik had Rick van Portland Rijder aan de telefoon bij Radio 80 vandaag over de nieuwe geliefde single Promised Land. Natuurlijk ook bij dank aan Rick hiervoor. Ik had Aaron Michaels bij Radio 80 aan de lijn vandaag. De zon, de maan, de sterren, zijn nieuw geliefde single. Ook mijn dank natuurlijk aan Aaron Michaels. René de Roo had ik bij Showbiz Info aan de lijn over de nieuw gereleased single Grateful Man. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan René de Roo hiervoor. Dan het tweede uur hadden we natuurlijk Ruud Kopperaal bij Radio 80 aan de lijn over zijn nieuw gereleased single Het Sprookje is Uit. Een hele mooie tekst. Ook mijn dank natuurlijk aan Ruud Kopperaal hiervoor. Yara Beeks had ik bij Radio 80 aan de lijn. Het programma Showbiz Info vandaag over de nieuwe gereleased single Brighter Days. En natuurlijk ook mijn dank aan Yara Beeks. Ten slotte had ik Helene Niemeyer even aan de telefoon bij Radio 80 over de nieuwe single Rain Dance. En natuurlijk ook mijn dank aan Helene. Ik zei het juist al, straks zondag Sport 80. Blijf gezellig luisteren. We gaan eruit met Alwin.

0: langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Klaster in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen op de afsluitdijk. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 richting Friesland bij de Lorentsluizen. De weg is daardoor dicht. De andere kant op naar Noord-Holland is de vertraging tussen Brezondijk en Den Oever nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Maandag 25 mei 2026. Een hartelijk welkom bij Maandag Sport 80, kunnen we eigenlijk wel zeggen. We gaan vandaag één wedstrijd volgen hier bij Radio 80. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen-Delft 1. En we schakelen daarvoor natuurlijk live over naar Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Wim Groen, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Herman, hier vanaf De Lange Plas. Waar de wedstrijd op het punt staat van beginnen. De spelers komen zojuist hetzelfde op. Het is de laatste competitie van wedstrijd van Egmond in dit seizoen. En ja, de laatste weken hebben ze toch behoorlijk laten liggen. Alhoewel de vorige week met 4-2 van HSV werd verloren, was er toch een sprankje hoop dat het vertoonde spel, zeker in de loop van de wedstrijd, wat beter ging. Maar dat leverde toen nog geen overwinning op. Verder is het voor mij vandaag voor de allerlaatste keer dat ik een live verslag ga doen van de wedstrijd van VV Egmond. Hiervoor heb ik het vele jaren mogen doen bij Zeeuwenhols. Ik ben er toen een seizoentje uit geweest. Maar ik werd gevraagd of ik het nog wilde doen. Heb ik het nog 2 seizoenen volgehouden. Maar nu vind ik het toch echt wel mooi geweest om een keer te stoppen. Bovendien ook omdat we vanaf volgend seizoen te maken gaan krijgen met een andere competitieopzet, waarbij Egmond waarschijnlijk zowel op zaterdag als op zondag soms een wedstrijd moet spelen. Geeft denk ik ook volgens mij ook problemen bij de programmering van de sport. Dus ik heb besloten om vanmiddag voor de laatste keer hier live langs de lijn te zitten en live proberen de luisteraars op de hoogte te houden van het vervolg van de wedstrijd. Voor nu even tot zo dadelijk, want de wedstrijd moet nog beginnen. En de wedstrijd staat onder leiding van de heer Rob Wassink. En de grensrechters zijn vanmiddag Vincent Notenboom. En voor Aston Delft is dat meneer Noom, Sjaak Noom. Dat vooraf aan deze wedstrijd.
0: Zondagsport 80. Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Zondag 25 mei 2026. Dit is Zondags voor 80 op Radio 80. Maandag 25 mei vandaag. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Jassen Delft 1. Vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee zijn we aan het volgen. We gaan weer terug naar onze verslaggever Wim Groen.
1: Ja, Herman, ik heb geen goed nieuws te melden, want het lijkt wel op een replay te gaan worden van de wedstrijd die we afgelopen winter in Assendelle speelden. Want ook hier was het na 2 minuten 1-0 voor Assendelle. En nu, als het weer na 2 minuten speelt, is het ook 0-1 geworden in het voordeel van Assendelle. Dat was de opkomende middenvelder, Bas de Groot, die kreeg alle ruimte van de verdediging en van het middenveld. En hij schoot de bal vanaf de rand 16 meter. Hard in de rechter benedenhoek, klankskeeper Zwartkruis. En daarmee kwam de 1-0 op het scorebord voor Assendelle. Nu moet Egmond gaan proberen om wat tegenover te zetten. Maar dat zal nog niet zo 1-2-3 meevallen. Want het speelveld, ja, het is knijterhard. Heel droog. Het is wel echt gras, maar het is niet echt, denk ik, goed om goed op te kunnen spelen. Wat de opstelling betreft, ja, bij Egmond ontbreekt vandaag ontbreken Joey Groen en Mark Twist. Beiden zijn ze geschorst vanwege het aantal gele kaarten wat ze hebben gehad. En ja, vooral de gele kaart van Mark Twist vorige week in de wedstrijd tegen HSV, die ontving vanwege praten, ja, is natuurlijk wel een heel vervelende zaak, omdat Mike als trouwe aanvoerder het hele seizoen hebben moeten spelen en daardoor vandaag de wedstrijd moet missen, omdat hij, dat hij de zoveelste gele kaart van het seizoen had genoteerd. En dat betekent in de opstelling dat Daan Groot naar het middenveld is verhuisd en dat de voorroede bestaat uit Sam Tromp, Duitenvoort en Jordyn Kool. En de middenveld wordt dan door Daan Groot, is die vooral dus de plek in van Daan Groot. Ook Pim Belleman ontbreekt nog in de basisopstelling, maar hij zit wel weer bij de wissels, waarin zijn plek speelt Tigo Zwart als verdediger. Egmond mag nu een corner gaan nemen vanaf links. En het is Jordyn Kool die bal met rechts hoog voor de goal speelt. En dan is het Jelle Zomerdijk die terugkomt. En het ontleek er een kansje te ontstaan voor Tigo Tervoort. Maar dat ging net niet door. En de vierde voet van Assendelle gaat de bal over de achterlijn en dan mag Jordyn op nog een keer dat kunstje proberen te herhalen met de corner. Jelle Zomerdijk loopt weer eventjes weg van de zodat. Oeh, en dan kopt de bal wel in, maar die wordt via Assendelle spelen. Wordt die uitgesteld en dan gaan de Assendelle proberen om een aanval over links op te zetten. Maar die bal die wordt door de Bas de Groot veel te hard gespeeld. En is het voor keeper Zwartkruis een simpele prooi van de bal. We hebben hier nu, kijken zo, 7 minuten op de klok, 6-7 minuten op de klok staan. En de stand is dus 0-1 in het voordeel van Assendelle.

0: Zondag Sportachtig van maandag 25 mei 2026. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1 wordt vandaag gespeeld. De stand was zojuist 1-0 in het voordeel van Assen Delft. We gaan terug naar Wim Groen om te vragen of dat nog steeds zo is. Is dat nog steeds zo, Wim?
1: Het is nog steeds zo, ja. De wedstrijd is een minuut of 10 onderweg. En ja, we hebben nog net zojuist nog weer een schot naast gezien van Assen Delft. Dat was een schot van Leslie van der Ven. En nog geen minuut daarna moest keeper Stan Zwarthuis handelend optreden op een inzet van... even kijken. Ja, Mick Spanje voor. Even kijken hoor. Ik heb even de naam, ben ik even kwijt. Maar ja, van... van Mick Spanjaard. Dus dat, maar dat was een goede redding van keeper Zwarthuis. Ik heb straks eventjes nog niet genoemd Maxime Jansen. Ik had het over de voorhoede van Egmond. Maar Maxime staat vandaag in de basis nadat hij een aanval wedstrijd in de wissel heeft. Nu is het Egmond wat probeert een aanval op te zetten. Maar door het midden en dan, ja, dan loopt het vast. Maar en dan gaat de bal gaan diep richting de Mick Spanjaard die op rechts. En die zet gelijk voor naar de nummer 9. Dat is Tim Zwemmer. Vroeger een bekende naam in Egmond ook, Zwemmer. Maar Assen Delft is nog steeds in balbezit. Maar dan, nu is het Tigo Tevoort die de aanval wint om te breken. En dan mag Egmond gaan proberen een aanval op te zetten. En het is overlinks Maxime Jansen die probeert tussen twee spelers van Assen Delft door. Probeert hij er langs te komen. Maar de tweede speler van Assen Delft is toch te veel voor hem om er langs te komen. En dan is het rustig balbezit van Assen Delft over het middenveld kunnen rustig de bal breed leggen. En dan gaat hij naar een ander speler van Bas. En dat is Bas de Grote doelpunt te maken. Die legt die bal even rustig terug op zijn keeper, Lars Steller. En dan is het Assen Delft wat achterin de bal mag rondspelen. En Egmond laat zich zakken tot allemaal op de eigen helft alleen. Jorin Kool bevindt zich nog op de helft van Assen Delft. En dan is het echt nu heel druk op de helft van Egmond. En Tim Bemmer gaat te hard achter die paas aan. Maar die is voor hem toch te hard. En dan betekent dat de bal over achterlijn is. En dat keeper Zwarthuis zodat ik een doeltrap mag gaan nemen. Ja, nog één ding. Even straks, zo halverwege de eerste helft, zal de wedstrijd even worden stilgelegd voor een drinkpauze. Dat neemt allemaal in verband met het warme weer. En ook in de tweede helft zal er zo'n drinkpauze worden ingelast. Maar nu mag Assen Delft de bal even rustig rondspelen achterin. Gebeurt er weinig. Dus een mooi moment om eventjes terug te gaan naar de studio met de stand van 0-1 en het voordeel van Assen Delft.

0: kunnen het vandaag op deze 25e mei 2026 wel maandag sportachtig noemen. We gaan terug naar de velden. De sportland nummer 9 in Egmond aan Zee, Wim Groen.
1: Ja, heer Herman wordt nog volop in het eerste deel van de eerste helft gespeeld. En zojuist heeft Egmond twee keer een redelijke kans om de stand op gelijke hoogte te brengen. En het was twee keer wat Jordan Kool erbij betrokken was. De eerste keer was het een diepe bal van Tom Groot richting de spits van Jordan. En Jordan kon zich wel vrij spelen, maar kwam toch te veel in de drukte te zetten. En gezet, werd te veel in de drukte gezet om zomaar te kunnen uithalen. En de bal moest hij met een wippertje proberen over de keeper heen te werken. Maar dat wippertje was te hoog, want het ging over de lat en viel niet in de goal, maar viel op de dak van het doel, zoals ze dat dan altijd noemen. En zojuist was een verkeerde terugvalbal van Assendelft. En Jordan zat er weer goed tussen, maar zijn schot dat werd geblokt. En dat leverde dus ook verder geen gevaar op voor Assendelft in de verdediging. En daardoor is Assendelft wat nu probeert weer een aanval op te zetten. Dat wordt onderbroken. Een keeper Zwartkruis kan de bal rustig pakken. Even leek het er ook nog op in de wedstrijd dat Assendelft nog weer een hele goede kans kreeg. Want het was Tico Tervoort die de bal terugspeelt op keeper Stan Zwartkruis. Maar het was net iets te kort, maar Stan had een hele fraaie schijnbeweging in huis. En waardoor hij de bal gewoon rustig kon verder spelen richting zijn medespelers. Nu een bal richting Centrum. Centrum trekt die bal gelijk voor, maar die wordt door Jordi opnam van Assendelft over de achterlijn verwerkt. En dat betekent dat Egmond een nieuwe corner mag nemen. Dit is de derde corner al in deze wedstrijd. Maar de derde corners, vroeger zeiden ze drie corner penalty. Maar dat geldt hier niet. En dat levert ook geen doelpunt op. Maar je ziet wel weer dat Jelle Zomerdijk ook mee naar voren is. Die gaat ver buiten de tweede paal. Komt die corner, komt voor de goal. En die wordt ingekopt, maar precies recht in de handen van keeper Stellaert van Assendelft. En die hervat het bal snel door de bal uit te gooien. Maar de speler van Assendelft kan de bal niet controleren, waardoor Egmond opnieuw in bal komt via Maxim Jansen en terug op Tom Groot. En dan naar Jordi Cruijff. Jordi Cruijff die hier vandaag ook zijn laatste competitiewedstrijd voor Egmond speelt. Want volgend seizoen gaat hij deel uitmaken van het team van ADO20. En hoopt dan daar ook een basisspelplaats te veroveren. Net als het afgelopen seizoen Wesley Hofstad heeft gedaan en ook is gelukt. Maar nu is het Egmond die op rechts probeert uit te breken via Jordi Kool. Gaat die bal wordt voorgezet. En dan opnieuw is het keeper Stellaert die net van dichtbij de inzet van Maxim Jansen weet te pareren. Waardoor het nog steeds 0-1 blijft voor Egmond, voor Assendelft. Dit was echt een goede aanval van Egmond. Over rechts, een strakke voorzet. En Egmond schoot de bal in. Maar eerlijk gezegd, de keeper van Assendelft stond goed op zijn post. En redde voor dit moment de tegengoal van Egmond. Dat die daardoor bleef stand 0-1 in het voordeel van Assendelft. En nu is de bal over de zijlijn. En is voor mij een mooi moment om even weer rust te nemen.
2: Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: rechtstreeks naar het radiostudio Zuiderduin in Echtelzee. En natuurlijk vanaf het veld, vanaf het sportpark De Lange Plas in Echtelzee, volgen wij de wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. De stand zojuist 1-0 in het voordeel van VV Assen Delft. En we gaan weer terug naar Wim Groen om te kijken of die stand nog steeds correct is.
1: Ja, Herman, die stand is nog steeds correct. Alhoewel, ik moet eerlijk toegeven, Egmond komt wat meer in zijn spel. En het is een aantal keren dat ze gevaarlijk uitbreken. En zojuist was het een keer Jordin Kool die op links de diepte in werd gestuurd. Ja, Jordin die zoekt een beetje de ruimtes. En de ene keer is van rechts, de andere keer is van links. En hij werd helemaal diep naar de achterlijn gedwongen. Maar hij kon toch nog de bal richting het doel verschieten. Maar daar stond keeper Stelhaert op de juiste plek. En ook uit een corner had hij nog een keer die keeper Stelhaert. Een hele goede redding, want het was toch wel een beetje paniek toen in de defensie van Assen Delft. Maar nu is Assen Delft in balbezit. Toen was het de Dion Waterval die de bal, maar die mag die bal rustig breed spelen. En Egmond laat zich weer even inzakken. Probeert met veel mensen achter de bal zodanig die bal te veroveren. En dan op snelheid eruit te komen. Want ja, Jorin heeft natuurlijk een goede snelheid. Maar ook Tait en Voort en Maxim Jansen beschikken over een goed loopvermogen. Maar ze komen nu even niet aan de bal. En die bal die gaat op links. En dan wordt hij dus rustig gecontroleerd door de zender Brussel van Assen Delft. En die wordt niet onder druk gezet. En ook de verdediging wordt niet onder druk gezet. En Egmond laat het even toe dat Assen Delft hier de bal mag rondspelen. En dus een aantal keren gewoon alleen maar de balbezit voor Assen Delft. De spelers van Assen Delft laten zich even terugzakken. Egmond blijft in de verdediging hangen met veel mensen achter de bal. En dan mag het Danny Waterval, of Dion Waterval, mag proberen zijn medespelers te bereiken. Maar dat lukt hem ook niet, want hij geeft hem even terug naar zijn eigen keeper. En dan is het nu vanuit de verdediging is het Nieuwe van der Heuvel die probeert op te bouwen. Maar dan wordt de bal onderschept door de verdediging van Egmond met Jordi Vier en Jordi Cruijff. En is het nu Tait ervoor, die kan de bal net binnenhouden, maar kan de bal verder niet bij een medespeler in de voeten spelen, zodat het opnieuw balbezit is van Assen Delft. Ja, dit is even een fase in de wedstrijd waar Assen Delft heel veel balbezit heeft en Egmond even niet aan de bal kan komen. Dus Assen Delft vindt het allemaal wel prima. En dit doet me een beetje denken aan de wedstrijd die we van de winter daar in Assen Delft speelden, want toen heb ik die wedstrijd nog eens keer vergeleken met het Hoge Schaaktoernooi, waarbij het dus veel herhaling van zetten was. En dat lijkt het er nu ook weer een beetje op te gaan worden. Maar laten we dat niet hopen dat het zo blijft. En dat Egmond zo dadelijk toch weer een keer aan voetballen toekomt. Het is nu Sam Tromp, maar die wordt fel op de huid gezeten. En die bal die wordt niet door hem bereikt. En dan is het Jelle Zomerdijk die keeper Zwartkruis de gelegenheid geeft om die bal uit te trappen. Maar die bal wordt weer opgevangen door Assen Delft speler. En Assen Delft gaat zo proberen maar een aanval op te zetten. Maar dat doen ze voorlopig even niet. De bal gaat nu achteruit. En kijk nu, we zitten met 22 minuten op de klok. Dadelijk zal er wel gefloten worden voor een drinkpauze. Dat is voor mij dan ook een mooi moment om even pauze te nemen.

0: Tonight of Magic. Op deze maandag de 25e mei 2026 tijdens een maandag Sport 80. Wij hoorden Queen. En we gaan weer terug naar de sportvelden, oftewel Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Wim Groen.
1: Ja, man, hier heeft het spel even stilgelegen in verband met de drinkpauze. Maar vlak voordat de scheidsrechter Wassink floot, voor de drinkpauze, was het opnieuw Jordan Cole die de diepte ingestuurd werd. Hij werd wel weer uitgedwongen om zich naar links te gaan. Maar zijn inzet ging dit keer wel langs keeper Stellhard. Maar helaas voor heel Egmond en voor Jordan ook. Er stond er nog een verdediger van Assendelft op de achterlijn. En die speelde de bal over de achterlijn, zodat Egmond het spel mag gaan hervatten met een corner vanaf links. En het is Jordan Cole die daar zich mee gaat belasten. Hij gaat nu die bal ophalen. En het is nu heel veel mensen in de 16. Heel veel oranje. De kleur waar Assendelft vandaag in speelt. Het andere oranje. Maar ik dacht dat dat oorspronkelijk alleen voor Volendam bestemd was. Maar we hebben ook dus een ploeg hier anders in Noord-Holland. In Assendelft die ook helemaal in het oranje. Gaat die corner gaat komen. Komt die bal hoog. Ach, Jelle Zomeren kopt die bal terug. Yo, het is opnieuw. Ja, uiteindelijk is het opnieuw. Na twee keer een inzet van de speler van Egmond. En ik kon het zelfs niet eens zien wie of het was, maar het is opnieuw keeper Stellhard die een redding weet te brengen. En nu is het proberen een uitbraak over links Assendelft. Maar er werd een overtreding bij gegaan door Maxim Jansen. En zo dan mag Assendelft een vrije trap gaan nemen. En die vrije trap is vanmiddag genomen. En dan gaan ze de bal weer rondspelen achterin. Om te proberen op die manier de aanval te zoeken. Ja, Egmond heeft toch geen geluk, echt wat betreft de doelpogingen. Er zijn er toch al een aantal geweest. En dat is dat allemaal misschien toe te schrijven aan de kwaliteit van de keeper. Of is dat toch weer toe te schrijven aan de alertheid misschien van de spitsen. Dat ze toch iets fanatieker moeten zijn om die bal achter de keeper in de goal te verwerken. Tot twee keer toe redde de keeper van Assendelft op een inzet na die corner. Nadat eerst Jelle Zomerdijk die bal weer. En hier wordt achter me geroepen dat de keeper dat niet moet doen. Dat hij de bal zelf gaat proberen te spelen. Want daar zit natuurlijk altijd een risico. Keepers staan niet voor niks in doel. Het zijn toch altijd vaak de jongens die net iets minder voetbalkwaliteit hebben dan de veldspelers. Maar hij heeft het tot nu toe. Voor Assendelft doet hij het gewoon heel goed. Is het een hele moeilijke pion om te passeren. Dus hij liep nu ook rustig met de bal. Tom Groot gaat er wel op af. Maar dan pakt hij rustig de bal op. En dan mag Jordi Opdam van Assendelft proberen de bal naar voren te brengen. Maar dat doet hij niet. Hij schakelt opnieuw zijn keeper in. En maar dan wordt hij dus. Wordt die bal wordt onderschept door Tico de Voort. En dan is Egmond opnieuw in balbezit via Maxim Jansen. Maxim legt de bal nu breed op Tico de Voort, die daar nog is. En de bal wordt in de voeten gespeeld van Centrum. Sam moet zich even zien vrij te spelen. En Tico probeert het ook, maar die belt de bal in de voeten van de Assendelft-verdediger. Maar toch is het Tico die opnieuw in balbezit komt. En zijn broer Thay geeft nu een uitstekende paas. Maar de grensrechter van Assendelft steekt de vlag omhoog wegens buitenspel. Hij staat nog steeds met die vlag omhoog. Maar nu heeft hij hem ingetrokken, want het is al lang alweer de bal naar de andere kant van het veld. En dan is het keeper Zwartkruis die de bal heel simpel kan oppakken. En die maakt snel een spelervatting van via de inspeler van Jorin Cruijff. Jorin Cruijff die speelt Tom Groot in. En dan wordt de bal slecht gecontroleerd en kan zomaar Tim Zwemmer proberen uit te breken bij Assendelft. Maar Sam Tromp zit er heel goed tussen. Alleen hij kan dat wel niet controleren en niet echt aannemen. Zodat hij dus ook een medespeler kan bereiken. Nee, het is opnieuw balbezit voor Assendelft. Zo gaat het nu voorlopig. En dan gaat de wedstrijd weer wat meer op en neer. Heen en weer. En het lijkt van alles en nog wat. Maar voorlopig moet Egmond nog steeds tegen een 0-1 achterstand aankijken.

0: Bent u zojuist ingeschakeld als u bijzonder. Goedemiddag op deze maandag, de 25e mei 2026. We volgen één wedstrijd vandaag bij Zondag Sportachtig. Maar het is maandag Sportachtig geworden inmiddels. Ja, we gaan weer terug naar Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Wim Groen.
1: Ja, en zojuist ontsnapte Egmond aan een 0-2 achterstand. Want het was een afgevallen bal die zo voor de voeten van de Asadel-speler kwam. Ik dacht dat het Nino van der Heuvel was, nummer 8. Maar gelukkig voor heel Egmond ging zijn schot voorlangs en mag keeper Zwartkruis een doeltrap gaan nemen. Ja, Egmond heeft er een aantal kansen gekocht. En iedere keer heel veel mensen daar ook in de 16. Maar dan komen ze net niet tot een schot. En zojuist was er ook weer een aanvallende situatie van Egmond, waarbij veel mensen in de 16 waren. En waarbij Diego Zwart enigszins gehinderd werd. Egmond claimde een penalty, maar daar zag trainer Wassing geen aanleiding voor, zodat het spel gewoon door bleef gaan en Egmond geen penalty kreeg. Dan Groot ging nog later eventjes naar de scheidsrechter toe, maar ik heb zelf ook niet een dusdanig overtreding gezien dat de penalty waardig zou zijn geweest. Dat is het nummer dat Egmond opnieuw die gaat proberen een aanval op te zetten via onder andere Johnny Kool en Daan Groot, maar dan is het toch weer Assendel wat bal veroverd en dan wordt de spits de diepte ingestuurd. En Jelle Zomerdijk moet er hard achteraan. En Jelle ziet op dit moment even geen andere oplossing dan die bal over de zijlijn gaan spelen. En dan mag Assendel een inhoor gaan nemen. En daar nemen ze rustig alle tijd voor. Het is nummer 10, Jimmy Glas, die er zich mee gaat belasten. Heel rustig gaat hij een keer naar die bal toe en dan denkt hij, het is mij ook te warm. En dan gaat hij nu die bal ingooien. En waarschijnlijk zal het een verre ingooi wezen. Want er staan heel veel mensen in de buurt van keeper Zwartkruis rond het penalty gebied. Maar de bal wordt weggekopt door Egmond. En ik dacht dat er wie anders dan Jelle Zomerdijk was die bal wegkopte. Want voor koppen in de verdediging heb je Jelle nodig.

Jelle heeft al zoveel deze competitie op die manier de weg weten te werken. Maar de bal blijft er nog in komen en nog komt die bal weer in. En dan is, ja, en dan is het toch weer een afstandsschot van 7, zo'n 25 meter. Dan is het Nino van de Heuvel die bal snoei en snoeihard langs keeper Zwartkruis speelt. En na 27, 28 minuten spelen is de stand 0-2 geworden. Dat ziet er niet echt florissant uit voor Egmond. Alhoewel vorige week bij de wedstrijd tegen HSV Egmond na 20 minuten ook met 2-0 achter kwam te staan. En met rust er een 2-2 stand op het scorebord komt. Maar zo zie je, Egmond heeft toch aardig wat doelkansen gehad. Ook geen echte slechte doelkansen. Maar Assendelft is op dit moment veel effectiever in de afronding. Waardoor het nu na een klein half uur spelen 0-2 is in het voordeel van Assendelft.

0: Alhoewel de eerste helft van de wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1 er bijna op zit, schakelen we zometeen toch nog live eventjes over naar Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Onze verslaggever Wim Groen natuurlijk daar te plaatsen. Zojuist was de stand nog 2-0, maar dan in het voordeel van VV Assen Delft. En ik denk dat heel veel luisteraars in de kust en Duistrijk benieuwd zijn of die stand nog steeds van kracht is. Wim Groen.
1: Dat is inderdaad nog steeds het geval, Herman. Het is nog steeds 0-2 en je hebt gelijk dat de wedstrijd gaat aardig richting het rustsignaal. Nu is het een Assendal-speler die aan de overkant bij de dugout de bal over de zijlijn geeft. En dan mag Egmond een ingooi gaan nemen. Het is Tycho Zwart die ingooi gaat nemen. Krijgt de bal terug op Tom Groot. Tom krijgt de bal opnieuw in de voet. En er is hier een 1-2'tje tussen Tom en Tycho. En nu is de bal naar Sam Trom. En nu is er heel veel van Egmond voor de goal. Maar ook heel veel van Assendal. Jordi Cruijff heeft die bal. Geeft die bal richting Daan Groot. Maar Daan komt niet aan de bal. Omdat de verdediging van Assendal ertussen zit. En dan komt de bal bij Tom Groot terecht. En mag die proberen opnieuw een aanval te gaan opzetten. Maar ook die ziet even geen mogelijkheid. En via Jelle Zomerijk gaat de bal helemaal terug naar keeper Zwartkruis, die ver buiten zijn 16 meter. En die speelt Taarten voort in, maar die laat die bal toch ver van zijn voet springen. Niet echt goede controle, niet echt goed aannemen. Dat de bal weer een meter of twee, waardoor de bal een meter of twee van zijn voet afspringt. Ja, en als je de bal in de voet weet te houden, dan kun je gelijk doorgaan en proberen een actie te maken richting de goal van de tegenstander. Maar dat lukt hem niet en de bal gaat nu weer over de zijlijn. Ter hoogte van de dugout, maar dit keer door een speler van Egmond. En mag echt Assendal nu een ingooi gaan nemen. Dat duurt eventjes voordat die bal genomen wordt. Dan gooit de bal in, maar dan is het uiteindelijk via Tom Groot dat die bal terug gaat op keeper Zwartkruis. En dan speelt hem ja, een beetje ongelukkig, maar Jordi Cruijff weet die bal toch binnen te houden. En Taarten Voort vraagt om de bal, en ook Daan Groot vraagt om de bal. En die bal die wordt keurig gecontroleerd door de verdediging. En dat bedoel ik dan met aannemen van de bal. Gecontroleerd en dan zelf ermee aan kunnen gaan verder spelen. En dat en dan wordt nu de nummer 14, Bas de Grote, diep in. Dus er ontstaat er gelijk een heel gevaarlijke situatie. Maar het is een uitstekende redding van keeper Stan Zwartkruis op een inzet van de nummer 9, Tim Zwemmer. Waarbij het gelukkig de stand niet verder in het nadeel van Egmond was anders. Want anders sta je met de rust dan met een 0-3 afstand. Maar voorlopig staat het 0-2. En er zijn er nog genoeg mogelijkheden. Denkend aan de wedstrijd vorige week tegen HSV. Waar we wel wisten teruggekomen tot een 2-2 stand. Maar dat uiteindelijk geen resultaat opleveren. En over resultaat gesproken. Ja, Egmond mag blij zijn dat het in de eerste deel van de competitie zoveel punten heeft gehaald. Want nu weer een schot van die nummer 14, die Bas de Groot. Maar die gaat gelukkig voor heel Egmond gaat hij over de komende Sipersport. Maar ik was gebleven bij dat Egmond blij mag zijn dat ze in het eerste deel van de competitie en de eerste twee jaar tot ook een stuk na de winterstop voldoende punten hebben gehaald. Want na het gelijke spel, alweer een tijdje geleden bij KFC met een 1-1. En hij heeft Egmond geen punt meer weten te halen. We hebben 4 wedstrijden over hij verloren. En ook nu in de 5e wedstrijd, na die 1-1 bij KFC, staat het ook op een 0-2 afstand. Nu gaat de bal ver over en naast. En dan is het keeper Zwartkruis die bal mag een opname ophalen. Ik zie het klok dat het bijna 45 minuten staat. Ik verwacht niet dat er erg veel tijd zal bijkomen. Alleen eventjes vanwege de drinkpauze. Maar voorlopig staat het hier 0-2. En ik vermoed dat met die stand ook de rust in zal gaan.
0: Je mag doorgaan met je verslag als je wil, Wim.
1: Nou, even rust.

0: Hele mooie muziek van Laura Pacini voor de Kerst en Duistrijk op maandag Sport 80. En ja, we gaan nog eventjes kijken of de wedstrijd nog steeds van kracht is. Wim Groen.
1: Nou, de wedstrijd is nog wel van kracht, maar het is nu rust. Ik ben rustig even blijven zitten tot die plaat afgelopen wordt. Inderdaad, een mooi stukje muziek. Maar de spelers zijn de kleedkamers in voor de rust. En daar ook denk ik even wat te drinken. En vooral nog eventjes bij te praten van de wedstrijd tot nu toe. En ik heb zojuist ook weer geconstateerd. De beide doelpunten van Assendelft kwamen van buiten de 16. En werden dus buiten het strafschopgebied op de goal geschoten. En van Egmond heb ik geen bal van buiten de 16 op de goal gezien. Het waren allemaal de doelkansen waren. Ja, dik in de 16. En daar, dat leverde helaas voor Egmond geen resultaat op. Ik ga nu even naar de bestuurskamer. Mocht je straks al inbellen, Herman, dan ben ik nog. En ik ben nog niet terug, dan komt het dat de wedstrijd ook nog niet begonnen is. Tot zo.
0: Tot zover de eerste helft van maandag Sport 80 voor deze maandag de 25e mei 2026. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assendelft 1 die we vandaag volgen bij Radio 80. Vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Onze RTV 80 verslaggever Wim Groen daar te plaatsen vandaag. De wedstrijd staat momenteel 2-0 in het voordeel van VV Assendelft. En ja, zometeen zijn we terug aan de andere kant van drieën voor de tweede helft. Graag tot straks.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen is de afsluitdijk, de A7, dicht richting Friesland. Het verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord over de A10, A1 en de A6. Verder is het heel druk richting Zandvoort, bijvoorbeeld op de N200 vanuit Haarlem en de N201 vanuit Hoofddorp. Op beide wegen heb je zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Een hartelijk welkom terug aan de andere kant van drieën bij Zondag Sport 80. Oftewel, we kunnen wel zeggen Maandag Sport 80. Maandag 25 mei 2026 vandaag. We volgen de wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1. Dat natuurlijk vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Onze RTV 80 verslaggever daar te plaatsen vandaag is Wim Groen. Straks gaan we terug naar deze wedstrijd. En tot die tijd gaan we eventjes naar een stukje muziek.
1: Radio

0: Maandag 25 mei 2026. We zijn natuurlijk de wedstrijd aan het volgen. VV Egmond 1 tegen VVR van Delft 1. Vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Sportlaan nummer 9 om precies te zijn. We gaan weer terug naar onze verslaggever Wim Groen. Wordt er alweer gespeeld, Wim?
1: Ja, ik denk dat we een kleine 2 minuten bezig zijn, Herman, in de tweede helft. Bij Egmond zijn geen wijzigingen doorgevoerd. En ik heb het idee dat ook Assen Delft met dezelfde 11 spelers aan de tweede helft is begonnen. Ja, de conclusie in de bestuurskamer, waar we slechts met een paar mensen aanwezig waren, was over het algemeen, ja, het wordt wel wat beter gevoetbald dan de laatste tijd. Maar het moet bij Egmond allemaal breien. De bal moet zowat over de doellijn gelopen worden om tot scoren te komen. En bij Assen Delft hadden ze 2 keer dat de eerste goal de speler alle ruimte van de wereld kreeg, waardoor hij snoeihard kon uithalen langs keeper Zwartkruis. En bij de tweede goal de bal vanuit de verdediging. En nu is de keeper Zwartkruis die opnieuw handelend kon optreden, maar hij kon de bal niet klein vastpakken. En daardoor is het nog even gevaarlijk en dan kopt de rechterspits Mick Spanjaard kopt de bal gelukkig voor Egmond over. En dat ga ik bijna weer even terugkomen. Om terug te komen op mijn verhaal. Maar ik was toch alleen bij die spits in de eerste goal. Van alle ruimte kreeg je weer. En de tweede goal. Ja, een afvallende bal uit de verdediging van Egmond. Voor de voeten van de nummer 8 van Assen Delft. En die aarzelde er toen geen helemaal in. En die haalde ook snoeihard uit. En dat is 2 keer een goal van buiten de 16. En dat is eigenlijk een belangrijk gemis in het hele spel van Egmond al vrijwel deze hele competitie. En wat ze dus vooral in het laatste deel van deze competitie snoeihard is opgebroken. Niet durven schieten vanaf de 16 meter of erbuiten. Het moet allemaal netjes en verzorgd. Met netjes en verzorgd maak je nog geen doelpunt. Maar dus nu is het Egmond mag proberen om een aanval op te zetten via Maxime Jans en Nagro. Daan wordt zelf uitgezet door Dion Waterval. Maar de scheidsrechter staat er dichtbij. En dan is het een goede bal vandaan. En gaat hij nu richting Jorin Koel. En Jorin. En dan is de bal niet tussen de palen, maar naast de paal. En dan is het gewoon een achterbal voor Assen Delft. En er verandert er nog niks in de stand. En de stand is dus nog steeds 0-2 in het voordeel van Assen Delft. Amen.

0: microfoon.
1: Maroon 5 bij Zondagsport 80 op deze maandag de 25e mei 2026. We gaan weer terug naar de velden. Wim Groen.
2: Ja, man, hier is de wedstrijd alweer een goede 10 minuten, 12 minuten aan de gang in de tweede helft. En Egmond mag een inhoor gaan nemen. Pal voor mijn commentaarpositie. En het is Tigel Zwart die bal ingooit. Maar die bal wordt weer opgevangen door een speler van Arsenal. En Arsenal kan nu proberen uit te breken door de doelpunt te maken van de tweede goal. Nino van der Eng of zo. Even kijken hoor. Nino van der Heuvel. En Egmond gaat dus niet, mag nu weer proberen een aanval op te zetten. Wordt die bal richting Jordin Koolhoven. Maar Jordin kan die bal niet onder controle krijgen. Waardoor Maxim Jansen die bal niet onder controle kon krijgen. En dat leidt ertoe dat Arsenal gelijk weer over links een aanval kan gaan opzetten. En wordt bal voor Tigot voor, houdt de man voor zich. Maar toch is het de nummer 8 die dan door kan breken, Nino van der Heuvel. Maar nog steeds is het Arsenal in balbezit. En dan speelt het daar het balletje rond. En dan nu is Tijdenvoort die er even een voet tussen krijgt. Maar nog steeds is het niet eens. Sam Tromp moet dan uiteindelijk de oplossing brengen door de bal wel weer in terug te brengen in Egmonds balbezit. Maar de bal gaat over de zijlijn en Egmond mag een ingooi gaan nemen. Assendelft heeft wel aan twee wissels doorgevoerd. Zover ik heb kunnen zien, is het de nummer 2, Robert de Boorde, die in de kleedkamer is achtergebleven. En voor hem is in de ploeg gekomen Percy Samuel Hoekwijn. Een hele mooie naam, maar ik ken de man verder niet. En zojuist is de doelpunt te maken van de eerste goal Bas de Groot naar de kant gegaan. En kennelijk is het dat hij een van zijn laatste wedstrijden heeft gespeeld voor Arsenal. Want hij kreeg een applaus van al zijn medespelers toen hij het veld ging verlaten. En voor hem is in de ploeg gekomen Rick Steller. Egmond moet nog steeds de verdediging in. En het is Arsenal dat een ingooi mag gaan nemen. Ongeveer ter hoogte van de cornervlag aan de rechterkant van het doel van keeper Zwartkruis. Arsenal neemt er alle tijd en gelegenheid voor. En dan is het Leslie van der Ven, het is een cornerbal. Dus die gaat die bal nemen, alles voor de goal, komt die bal hoog voor het doel. Daarom proberen ze eerder te komen, maar uiteindelijk gaat de bal vier dan groot uit de 16. En dan mag Maxim Jansen proberen uit te breken. Maar zijn tegenstander, de Riksteller die zojuist in de ploeg komen, is sneller en pakt hem keurig de bal af. Zodat Egmond weer een balverlies heeft. En Arsenal kan gaan proberen om op te bouwen overlinks. Ja, nog steeds Arsenal in balbezit. En Arsenal, moet ik eerlijk toegeven, is op dit moment de betere ploeg op het veld. Egmond is echt, denk ik, heel teleurgesteld over hoe het tot nu toe allemaal gaat. Tigel Zwart wordt bedreigd door Mick Spanjaard, maar dat laat ze toch net niet gebeuren. Het enige moment wat we in de tweede helft gezien hebben van Egmond was die kans van Jordin Koel op aangeven van Daan Groot. Maar die bal die ging niet tussen de paal, die ging zelfs naast de paal. En nu mag Arsenal een vrije trap nemen op de eigen helft vanwege een overtreding van Jordin Koel. En dat geeft mij de gelegenheid om even een momentje rust te nemen en een slokje water te drinken.

Toch wel even een lekkere plaat. Zomaar op deze 25e mei, 2026. Het nummer 3 geluid uit de Nederlandse top 40. Vorige week nog nummer 40 in de, deze week weer één plaats gestegen. Ons

0: Zojuist was de stand VV Egmond 1 tegen VV Assendelft 1. Nog 2-0 in het voordeel van Assendelft. We gaan weer terug naar de sportvelden. Wim Groen.
1: Nou, zojuist was het bijna de 0-3 voor Assendelft. Want het was een totaal verkeerd uitverdedigen vanuit de defensie van Egmond. En die kwam in de voeten van de nummer 16 die in het veld gekomen is, Rick Stellaert. En die kreeg alle ruimte om door te gaan. Maar gelukkig voor Egmond hebben ze nog altijd keeper Stan Zwartkruis. En die wist de bal met de voet te redden. Zodat de stand ongewijzigd is gebleven. Maar opnieuw mag Assendelft proberen een aanval op te zetten. En de bal mag rustig rondgespeeld. En er is geen speler van Egmond die ook maar iemand een stroopbreed in de weg ligt. En dan gaat die bal gaat helemaal over rechts. En ik had even het idee dat die bal net buiten de lijn was. Maar het was Vincent Notenboom, de assistent scheidsrechter, die stak de vlag niet omhoog. Maar dat leidde wel tot een gevaarlijke voorzet die gelukkig voor Egmond de voorlangs ging. En uiteindelijk is het Tico Tevoort die bal mocht wegspelen. En nu op rechts is ook, dat is mij al even ontgaan, Pim Belleman in het veld gekomen. En ik heb het idee dat hij voor Jordi Cruijff in het team is gekomen. Dus Jordi is niet meer op tussen de lijnen op te vinden. Maar het is Pim Belleman die hem is komen vervangen. Nu mag Egmond een ingooi gaan nemen. Ja, ongeveer ter hoogte van de eigen dugout. Dan wordt de bal wordt door Pim ingegooid. En dan wordt hij weer weggekopt door Assendelft. En dan via Tom Groot komt die bal dan uiteindelijk bij Tigo Zwart terecht. En Tigo Zwart slecht een breed op Maxim Janssen. Maxim Janssen neemt een man voor zich. Probeert de man per se. Men probeert dan de bal voor te zetten. En hij heeft het enige resultaat wat het oplevert is in elk geval een corner. Ja, een paar minuten terug had Egmond toch ook weer even de mogelijkheid om eens een keer op doel te schieten. Maar dan is het Tigo Zwart die bal en legt hij hem weer breed naar de rechterkant. En dan hebben we zoveel mensen tussen en er wordt er weer geen schot op doel gegeven. Nu hebben we dan nog even die corner van Jorin Kool en die nemen we nog even mee. Voor kijken hoe of dat verder mensen daar achterin en Jelle Zomerdijk loopt natuurlijk ook weer naar de tweede paal. Toen loopt nu naar binnen en ja, en dan ja, voor de voeten van Sam Tromp op een meter van de goal kan hij de bal niet controleren en hem ook niet tussen de palen werken. De bal die loopt dan weer achter en zo schiet je dus helemaal niks op. En ziet het einde van het seizoen van deze competitie er tot nu toe heel teleurstellend uit. Want zo, als je geen doelpunten maakt, ga je ook niet winnen. Of om eens een keer voor deze keer een heel oud gezegde van Johan Cruijff te gebruiken. Om te scoren moet je schieten. En dat zie ik Egmond niet doen.

0: On My Hair Radio. En we gaan weer terug naar Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Wim Groen.
1: Ja, Herman. Egmond is zojuist ontsnapt aan een 0-3 achterstand. Want alles stond erbij en keek ernaar. En zelfs keeper Zwartkruis dacht dat die bal over zou gaan. Maar die bal die kwam aan de onderkant van de lat en stuitte gelukkig voor Egmond de verkeerde kant uit. En werd de bal weer in het speelveld en ging niet achter de doellijn. Zodat het 0-2 is gebleven. En nu wordt er een wissel doorgevoerd bij Assendelft. Een dubbele wissel. Ik zie dat Tim Zwemmer naar de kant gaat. En de nummer 4, Dion Waterval. Dat zijn de spelers die naar de kant gaan. En zij worden vervangen door respectieve, moet ik even de rugnummer zien. Dan kan ik hier vandaan. Als hij met zijn, dat is nummer 13 die in het spel komt. Dat is Danny Reijzer. En een andere, dan moet de andere die ingekomen veld komen. Dus dat moet dan Loren van Rooij zijn. Dat is dan de wissel die het verder heeft doorgevoerd. Nou, ik zit er even te kijken. Ik mis nog steeds niet welke speler nu van Egmond echt naar de kant gegaan is. Ik ben erachter. Hè? Het is Tijter Voort die uit de ploeg is gegaan. En waardoor Pim Belleman in de ploeg is gekomen. Ik moest even zoeken, maar ik kon achter de mensen gewoon vinden. Maar inderdaad, ik zie Tai niet meer in het veld. En dat betekent dat Jordi Cruijff naar het middenveld is opgeschoven. En dan Groot vanuit het middenveld in de centrale spitspositie is gespeeld. Daar ben ik dus inmiddels ook achter. Daar baan het bijna weer aan het moment toe dat de scheidsrechter, ik zie hem al op zijn horloge kijken, weer gaat sluiten voor een drinkpauze. Maar de bal wordt nu even doorgekomen door de verdediger in de handen van zijn eigen keeper, Lars Stellaar. En de scheidsrechter geeft nog aan dat er nog gespeeld moet worden, dat hij de bal moet inspelen. Maar in de speelt hij de bal, meldt hij diep naar voren en Nico de Voort speelt de bal terug naar keeper Zwartkruis. En dan gaat de bal via keeper Zwartkruis naar Pim Belleman, die mag hem proberen, maar die ziet ook geen opening. Egmond kan niet door het collectief van Assendelft komen. Dus alles werd heel gegroepeerd bij Assendelft. En gewoon ook heel goed, want niks bijzonders, maar gewoon nuttig. En ook nu, we proberen Egmond door te gaan. Maar dan wordt de bal heel rustig teruggespeeld op de keeper van Assendelft. En die mag dan ook proberen een aanval te gaan beginnen via de doorspelen naar de linkerkant. Daar gaat de bal. Die jongen dribbelt lekker door. Dat is volgens mij dat Senne Brussel. En dan inderdaad klopt dat. En dan gaat er een diepe bal van achteruit richting Jorinko. Jorin passeert zijn bal. En dan wordt hij onderuit gehaald in de 16. Maar de scheidsrechter, de heer Wassing, ziet hier geen op. En dan inderdaad klopt dat. En dan gaat er een diepe bal van achteruit richting Jorinko. Jorin passeert zijn bal. En dan wordt hij onderuit gehaald in de 16. Maar de scheidsrechter, de heer Wassing, ziet hier geen overtreding in. En maakt een beweging dat de bal gespeeld werd. Zodat er dus geen strafschop voor Egmond komt. Maar intussen is Assendelft alweer naar voren.

0: 2.
1: Met een stand van 2-0 in het voordeel van VV Assen Delft in de wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1 vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee hebben we een drinkpauze. Hebben ze inmiddels de bekertjes weer leeg, Wim?
2: Ja, de drinkpauze is inmiddels afgelopen en we zijn weer begonnen. Dus we zijn maar net begonnen en het is opnieuw. Het spijt me om te moeten zeggen. Als een elf wat in bal zit, dus alhoewel nu Jelle Zomerdijk de bal heeft weggebreken uit de speling, maar die wordt direct weer ingeleverd bij Assendelft. En dan gaan de spelers rustig rondspelen en de vrije mannen zoeken. Die krijgen ook alle gelegenheid om de bal rustig aan te nemen. Dus nu weer breed. Ja, hun hebben geen haast. Ze staan met 2-0 voor, dus het is allemaal wel mooi. En als je nou straks nog eventueel meepikt, dat is dan extra winst. Maar Egmond wordt nu proberen op te zetten. Een tiegel te zwart speelt die bal. Maar die wordt direct weer in de voeten gespeeld van de speler van Assendelft, van Jordi Opdam. En die speelt de bal rustig op zijn keeper. En de keeper die speelt die bal heel hard en voor naar Loran Verlooy, die bij Assendelft in de ploeg is gekomen. En dat brengt mij eventjes in herinnering de wedstrijd die Egmond in Assendelft speelde. Want toen zat ik daar ook verslag te doen. En toen werd ik op een gegeven moment op mijn rug getikt. En dan was het de oma van Loren Vernooy. Ze zegt, een goede voetballer. En ik zeg, weet niet mevrouw. Ja, ik zeg, toen geeft ze nog eens. Oh, zeg ik, maar ik snap het al. Het is zeker hoe klein zo. Ja, zegt ze, daar heeft u helemaal gelijk in. Dus dat was wel aardig om dat even zo te horen. Maar datzelfde Assendelft mag nu een corner gaan nemen. Vanaf links zal een inswinger worden, zoals ze dat dan vroeger altijd noemden. Komt die bal, komt hoog richting de bal. En de keeper zwart gaat eraan voorbij. En ja, nee. Het was niks Spanjer die bal inspeelde, maar die werd door de mensen van Egmond die op de achterlijn stonden. Dat waren Pim Belleman en Nico de Voort, werd hij alsnog met Hangenenburg van de lijn gewerkt. En dan zo zie je nu heeft. In deze tweede helft heb Egmond nog één keer een kans gehad via Jonny Koel. Dat om de stand een wat gunstiger aanzien blik te geven. Maar Assendelft heeft al twee keer echt een hele goede doorrijpe kansen gehad. En nu wordt de bal ook weer overgekopt door Assendelft. Dat, die doet zojuist dus deze kans. En eerder al die bal die aan de onderkant van de lat het veld in kwam. En nu worden bij Egmond twee wissels doorgevoerd. En het, zo te zien zijn het Jordi Cruijff en Jordi Koel die het veld gaan verlaten. En ja, voor Jordi is dat ook speciaal, omdat hij dus. Het zijn Jordi Cruijff en Sam Tromp die het spel gaan verlaten. En beide worden vervangen door Job Sentveld. En de andere moet ik nog even kijken. Dat kan ik hier vandaan nog niet zo 1-3 zien, maar dat is voor mij een wat onbekend gezicht. Ik zal straks nog even kijken wie. Oh ja, het kan. Ik denk dat het Quint Roffelsen is die bij de wissel stond. Ja, dat is Quint Roffelsen die in het spel is gekomen. En die, ja.

die in het spel is gekomen. En die, ja, vindt die een verleden heeft bij Zeevolks. En daar in een periode dat Zeevolks veel scoorde, ook hij regelmatig een doelpuntje op zijn naam wist te schrijven. Maar dat is de laatste seizoenen wel duidelijk wat minder geworden. Maar Egmond moet het dus nu doen zonder Jordi Cruijff en zonder Sam Tromp. En dat wordt zal een beetje opportunistisch worden. Maar het opportunistisch spel, dat vind ik voor deze wedstrijd helemaal niet zo'n kwaal. Want laat het maar opportunistisch zijn en dat je op die manier een keer tot een doelpunt kan komen. Maar zoals het tot nu toe is, en lijkt het er meer op dat de wedstrijd straks tactisch wordt uitgespeeld. En dat Assendelft met de 0-2 in de tas teruggaat naar Assendelft. Maar we hebben nog een aantal minuten te spelen. Voor nu 0-2 in het voordeel nog steeds van Assendelft.

0: Fijn dat je natuurlijk luistert naar Maandag Sport 80 op deze maandag 25 mei 2026. We gaan zo meteen weer terug naar Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Want volgens mij is het daar heel erg spannend, Wim.
1: Nou, dat is het niet, Herman.
0: Dat valt mij.
1: Om te zeggen, maar het is echt niet spannend hier. Zojuist hadden we de dubbele wissel met Sam Tromp en Jordy Cruijff. En er was er even applaus voor Jordy, omdat hij dus volgend seizoen zijn geluk gaat beproeven bij ADO 20. En nou, ik heb daar een aantal wedstrijden gezien van ADO 20. Jordy is een hele leuke voetballer. Maar ik denk dat hij daar nog heel wat moeite zal krijgen om zich in het basisteam te spelen. Wat tot nu toe Wesley Hof wel gelukt is. Wel vorige week met een lelijke overtreding en werd uitgeschopt. Dus daar was hij er gebaseerd. Want af en toe vind ik het gewoon zo leuk om daar ook even te gaan kijken hoe Wesley dat allemaal nog doet daar in die competitie. En dat heeft hij dit seizoen heel goed gedaan. Hij is zelfs een aantal keren, dat hebben ze daar de man of the match geweest. Dus dat zijn allemaal positieve dingen voor hem. En dan denk je, ja toch, hadden we maar zo'n speler in Egmond. Dus nou, nu dat seizoen weg is. En vorige week hadden we dus de routinier Jeffrey Kleibroek nog weer ter beschikking. Maar die had vorige week al gezegd, ja, volgende week ben ik er niet. Dus dan moet je het alweer met andere jongens doen. En Jeff is nog al 5'36". Maar die kent het voetballenspelletje, kan die nog heel goed. En weet het ook goed te lezen. Ook tactisch. En dat soort mensen mis je nu echt in het team van Egmond. Er zijn op zich allemaal wel jongens die wel willen werken. Maar ja, als je willen werken en het lukt niet, dan word je op een gegeven moment word je ook wat teleurgesteld in je hele spel. En nu mag de bal hier over de zeiler. Ligt u recht voor mijn voeten. En dan mag Assen de loslijn voor gaan nemen. En dan is de nummer 12 die dat inmiddels al heeft gedaan. En die gaat die bal weer terug. En dan mag Assendel, ik wil hier als een ASV zeggen, maar mag die bal rustig rondspelen. En en deze is het weer Assendel. Wat in balbezit is. Egmond gaat hier vanmiddag echt rechtop af op een verdiende nederlaag. En ik weet dan niet of dat 0-2 wordt of dat het toch een andere uitslag gaat krijgen. Maar zoals ze vanmiddag spelen, zeker de laatste 20 minuten, hebben ze geen enkel aanspraak op een overwinning hier vanmiddag. Ik ben er gewoon heel reëel, ondanks het feit dat het mijn laatste wedstrijd is als verslaggever en ik dan graag liever een wat positiever verhaal zou vertellen. Maar het is nu helemaal zo zoals het is. Assendel opnieuw in de aanval via Loren van Nooy. En dan gaat die bal via Tiel ervoor. Gaat hij over de achterlijn en mag Assendel opnieuw een corner nemen. Ja, wat ook een punt is, vooral de laatste wedstrijd, wat heel erg aan Egmond ontbreekt, is het scorend vermogen. Ze hadden tegen KFC hadden ze met 1-1 toen gelijk gespeeld. En daarna hebben ze niet meer gescoord tot vorige week. Dat ze dan met twee doelpunten tegen ASV op het scorebord wisten te brengen. Maar ASV maakte de 4 en dan verlies je alsnog. En nu vanmiddag ook een aantal keer een aanval. Maar nog steeds geen doelpunten voor Egmond. Nu even de linker op een uitbraak van Egmond. Maar keeper Lars Stellaert kan die bal gewoon weer in de stad brengen. Dus ik sluit voor nu weer even af. Ik kom straks tegen het einde van de wedstrijd nog even terug. Misschien 1 of 2 keer. Maar voorlopig is het hier nog steeds 0-2 in het voordeel van Astrid Elf.

0: wedstrijd. VV Egmond 1 tegen VV Assen Delft 1 vandaag bij Zondagsport 80 op deze maandag. En ja, luisteraars, u hoorde net zojuist al. We gaan voor de allerlaatste keer gaan we naar onze verslaggever Wim Groen.
1: Ja, man, en ik denk dat het ook heel duidelijk is dat trainer Marcel Blank de handdoek in de ring heeft gegooid. Want hij heeft nog een laatste wissel ingebracht. En het is Joey Levering die in de ploeg is gekomen voor Jordi Kool. En Joey Levering is op zich geen veldspeler. Want het begin van het seizoen stond hij namelijk onder de lat. Maar hij werd al snel vervangen door keeper Zwartkruis, dan Zwartkruis. En ja, het is gewoon eventjes nou, om Joey nog wat speelminuten te geven. Hij mag zo achter een bal aanrennen, maar hij komt niet in balbezit. Want dat is opnieuw als een Delft dat richting de goal van keeper dan Zwartkruis gaat. Maar Tico ervoor weet de bal te onderscheppen en dan gaat hij richting Jordi Kool. Is wel in de ploeg blijven staan. En Daan Groot zie ik ook. Maxim Jansen is er ook al uit. Job Sentot zie ik staan, maar het wordt gewoon even zoeken van wie is er nu wel en wie is er nu nog niet. Maar Joey Levering mag dus een paar speelminuutjes nog meedoen in deze wedstrijd. Die hier wel nu richting het eindsignaal gaat. Ik kan hier even net niet goed op de klok krijgen. Maar zo te zien staat hij dik in de 80 minuten. Krijgt nog een vrije trap op een aardige afstand. En wie gaat de verantwoordelijkheid voornemen? Wie durft het een keer om vanaf deze positie zo'n 25, 30 meter van de goal gewoon eens recht op de goal te schieten? Of wordt het weer een voorzet? Nou, Jordi Kool gaat het doen en Jordi speelt die bal laag in, maar dan wordt hij gewoon weer verdedigd door Assen Delft en dan gaat die bal diep. Dan blijft die bal bij Tico de Voort. En die speelt die bal ook weer hoog en diep in richting de 16. En gaat nu Job Sentot proberen over door te breken. Maar ook dat. En dan komt de bal een keer voor de goal. Komt bij Tico Zwart. Tico Zwart. Maar ik denk, er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Dus dat gaat ook weer niet door. Assen Delft mag zodra die vrije trap gaan nemen. Ik weet niet wat ik verder nog van deze wedstrijd moet zeggen en wat ik nog aan Egmond kan toespreken. Want probeer nog eens wat, probeer maar. Ja, als je de laatste wedstrijd, ik heb het zojuist ook al genoemd, niet of nauwelijks tot scoren komt, ja, dan win je ook niet. Je moet gewoon eens een keer proberen wat doeltreffender te zijn. En dan risico's maar nemen. Maar dat hebben ze vandaag ook weer niet gedaan. Het is steeds breien. Tikje breed. En dan proberen met 7 mensen in de 16. En nu is er in mijn beleving een overtreding van de nummer 12 van Assen Delft. Dus de scheidsrechter wordt door en de scheidsrechter reageert met een glimlach. En Joey Levering gooit die bal in. Maar dan is het Daan Groot tussen 3 man in. En hij krijgt er nog een vrije trap ook van. Ja, dat heb je als het publiek van Assen Delft zich met de wedstrijd gaat bemoeien. Dan gaat de scheidsrechter zich anders opstellen. En dan mag je een vrije trap nemen. Ja, de man heeft goed gefloten. Maar nu is hij eventjes partijdig voor Egmond. Met die vrije trap wordt inmiddels genomen door Jordi Kool. Maar de keeper van Assen Delft, Lars Stelhard, die terug kan kijken op een hele goede wedstrijd. Die brengt weer in zijn. En nu is een duel tussen Tico de Voort en Loren van Nooy. En dat is een overtreding van Tico. En dan mag Assen Delft de vrije trap gaan nemen. En de nummer 7, Mick Spanjaard, die probeert die bal voor te zetten. Maar dat gaat niet helemaal goed. Dan is het een klein duwtje van Job, maar daardoor kan Job Sentot, daardoor kan hij wel in balbezit komen en speelt hij die bal vooruit. En de trainer van Assen Delft heeft nog wat opmerkingen, maar er is gefloten voor het eindsignaal. Egmond heeft hier vanmiddag dik en dik verdiend, verloren na 2 vroege doelpunten in de eerste helft. Waarbij beide goals vanuit de tweede lijn, zoals ze dat van Vanzer zo fraai noemen, wisten te scoren van buiten de 16. En Egmond heeft, wat dat gaat, heel veel steken laten vallen vanmiddag. Ik ben nu bijna aan het eind van de uitzending. Ik dank de luisteraars die mijn stem, vele jaren naar mijn stem hebben moeten luisteren. En ook supporters van AZ Delft krijg ik wel een schouderklopje van. Omdat het, ja, het was gewoon wel een sportieve wet. Er was niks aan te doen. Ik heb dit vele jaren met veel plezier en ook geprobeerd met zoveel mogelijk inzet te doen. En ik heb mezelf in het alles vergeleken. Net wel heel ver terug. Vroeger had je een wereldberoemde radioverslaggever in Nederland. Voor de oorlog was dat Han Hollander. En dat ik ooit van de lagere school ging. Met ook stukjes doen. En toen had ik al de rol van sportverslaggever. Want ik mocht toen als Han Hollander Holland-België verslaan. En Holland won gelukkig toen met 1-0. Maar ik heb er zelfs thuis de foto's nog van. Maar foto's die zijn een blijvende herinnering. Ik heb hier geen foto's van. Maar ik heb de herinnering blijft gewoon bij mij. En nogmaals, dank aan alle luisteraars. En ja, wie weet, tot een volgende keer. Maar mij niet meer als verslaggever bij de voetbalwedstrijden voor RTV 80 van de voetbalwedstrijden van VVR. Nogmaals, dank en tot ziens.
0: En namens het hele sportteam van RTV 80 natuurlijk, Wim, onze hartelijke dank voor jouw verslagen.
1: Graag gedaan, Herman.
0: Dit was op deze maandag de 25e mei 2026. Een aflevering van Zondagsport 80 op maandag. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV AZ Delft 1 volgden wij vandaag bij Zondagsport 80. Ja, vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond aan Zee. Sportlaan nummer 9 in Egmond aan Zee om precies te zijn. Ja, onze verslaggever de laatste keer vandaag, Wim Groen. Onze hartelijke dank nogmaals. En deze wedstrijd VV Egmond 1 tegen VV AZ Delft 1 is vandaag geëindigd in een 0-2. Maar dan in het voordeel van AZ Delft. Ik ben Herman van Kampen. Aankomende vrijdag ben ik er weer met Gewoon Hollands. Graag tot dan.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt

0: Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten lichtgewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk bij de afsluitdijk is de A7 richting Friesland weer vrij, maar er staat nog wel een hele lange file. Op die A7 richting Heerenveen heb je nog last van ruim een uur tijdverlies. De andere kant op naar Noord-Holland sta je ook nog 20 minuten in de file op de A7. Verder is het druk naar Zandvoort op de N200. Vanuit Haarlem heb je bij Zandvoort een kwartier oponthoud. En op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

maandagmiddag, tweede Pinksterdag, 25 mei 2026. Goedemiddag, 7 minuten over 4. Gestart met Ava Max en Tiesto de Matto. Je luistert naar de Good Afternoon Show met ondergetekende Thor van de Winter Hero tot 6 uur op donderdag 5 uur 9. De kabel, het wereldwijde web en op DAP, ja, gaan we vrolijk voort. Purple Disco Hit Machine en Sophie and the Giants.

disco hit machine op 80. In the dark. 10 minuten over 4 op de maandagmiddag. Tweede Pinksterdag. Oh. Terug in de tijd met Mark Morrison.

0: deze mooie maandagmiddag. Tropische temperaturen aan de Noordzeekust. Ja. Dat vraagt om vrolijke muziek.
1: Afternoon met Thorwald.

Close to Perfection op 80. Live vanuit studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee. Hadden de voetgronden van Spijk, ja. Veel goed muziek op 80 tot 6 uur met ondergetekende Torval de Winter, ja. Volgende, Maxi Priest. And Close to You.

zomaar zo'n klassieker van Maxi Priest. Close to you. Ja. Voor een ieder die op het strand ligt op dit moment, ja. En aan het luisteren is.

Soul to Soul op 80, 5 minuten voor half 5. Op deze mooie maandagmiddag aan de Noordzeekust. De Good Afternoon Show met ondergetekende Thor van der Winter hier op de 105.9 FM. Met Chaka Tak en Dark is the Night.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat een lange file op de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. De vertraging is 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemiddag. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondagmiddag op de Zuidpoort in Heergewaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was een grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal heeft de scooter meegenomen. Uit Geest werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Op de Krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen en de toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Een automobiliste is vlak voor het weekend tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto 180 graden rond. En wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgevoerd. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Milo in de live programmering hier op 80. Waiting for tonight. Op deze warme avond, ja. Want het is zomertijd met DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince of Bel-Air.

0: Feel Good Muziek op de maandagmiddag. Tweede Pinksterdag, 25 mei 2026. Whitney Houston. And she was so emotional.
1: Good afternoon met Thorwald.

radio. Madonna en La Isla Bonita. Tot 6 uur zijn we bij je met veel goed muziek hier in de Good Afternoon Show op 80, 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web. Ook deze hoort daarbij, ja, absoluut. Chaka Khan en I'm Every Woman.

nummers uit het verleden vandaan. Chaka Khan en I'm Every Woman. De volgende, ja, die doet me denken aan een hele tijd terug. Ja, ik denk dat het 1992 geweest is of zo. Ja. Een warme zomer aan de Zeeuwse kusten. Met Jocelyn Brown en Incognito. Always There.

0: is alweer 5 minuten voor 5. Incognito en Justin Brown hier op 80 met Always There. In de Good Afternoon Show met ondergetekende Tor van de Winter. Nog één te gaan tot de klok van 5, ja. Dan de commerciële gedachten en het nieuws van 5 uur. Doen we met Pino Danzio. Zomerse klanken hier op 80. Makella Idea.
1: Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland 10 minuten tijdverlies. En op de N513 rijdt het langzaam van Castricum aan Zee naar Limmen. Daar staat file voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Herr Commissar van Falco, ja. Tot 6 uur zijn we bij met Feel Good Muziek hier op de...
1: Good Afternoon met Thorwald.

maandagmiddag dat de temperatuur de 30 graden aantikt, ja. Heerlijke middag. Graag een mooi Pinksterweekend. En de Bee Gees op de radio met de Night Fever. Barry Manilow en Copacabana at the Copa. 12 minuten over 5. In de live programmering hier op Radio 80.

Barry Manilow en Copacabana Atacopa, ja. Bij deze temperatuur aan de Noordzeekust kunnen we alleen maar mooie, vrolijke zomerse klanken laten horen, ja. Ook deze van Barry Biggs. And Love Come Down.

hits op de achtergrond. Love, calm down, ja. Straks om 6:00 een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulsten. Ik ga me storten in het verkeer en spreek jullie volgende week weer op de maandagmiddag om 4:00. Tot volgende week.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door recreatieverkeer. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Maar wat opvalt is de houtripdijk, de N307. Van Horen naar Kampen sta je bij Lelystad, Bataviastad een kwartier in de file. En het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Tussen Castricum en de aansluiting met de N512 is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemiddag. Staatsbosbeheer gaat bomen kappen in de Waderhout in Herengewaard. De populieren in dat bos zijn verouderd en kunnen daardoor omvallen. Door de populieren weg te halen ontstaat bovendien ruimte voor andere soorten. Staatsbosbeheer wil bomen gaan planten die beter tegen het warme klimaat kunnen. Niet alle populieren verdwijnen. Belangrijke nestbomen laat de natuurbeheerder zoveel mogelijk staan. De Boeggemeenten claimen tienduizenden euro's terug van zorgaanbieders. Het gaat om zorgkosten die ten onrechte zijn gedeclareerd. Alleen al in 2024 bleek er ruim 63.000 euro aan onrechtmatige declaraties. Daarvan kwam maar een kleine 12.000 euro terug. De rest ging verloren door faillissementen. Onderzoeken die nog lopen zouden in totaal nog 146.000 euro kunnen opleveren. Onduidelijk is hoeveel van het geld nog succesvol terug te halen valt. In Alkmaar is afgelopen zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van de evenementen was de Queer Markt op het Ringersplein. Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma dat ze daarvoor gebruiken heet de Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.
10: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is er de meeste vertraging voor het verkeer op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Tussen Castricum en de aansluiting met de N512 is de vertraging een half uur. Verder staan er een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hits van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij, mijn vader en moeder, die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up, zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ook vooral deze plaat, omdat dat al de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet. Dat,
0: nee,
1: dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemen het vaak ook... het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja.
0: Dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan, buig het misschien krom, hang er een stukje lood aan, zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren, dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed
1: als
0: kijken.
1: Als
0: het
1: beetje klaar is, ja. Dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Mm-hmm. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, zeg maar. Ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk met een onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Ik heb ook van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Ja, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden, dus...
0: Ja.
1: Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja, maar ook met brons is natuurlijk toch wel... Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Dat gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld. Ik kan kijken. Ik kom morgen weer terug. Ik las er iets aan. Ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mole. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. The Mole. Wie zijn The Mole?
1: The Mole, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres,
0: ja.
1: en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd... Ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar The Mole met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes. Net als de Golden Earring, normaal. Ja. Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo. Pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz toe. Dus ja. Ik heb wel popmuziek, maar. Maar nu, ik moet wel zeggen. Nu ik er ook. Dat komt ook een beetje door mijn vrouw. Die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug. En denk ik, god, was je toch hebt eigenlijk toch mooie dingen gedaan. Ja. Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep. Van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja.
1: En bij Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar. Hè?
0: Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier. Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel. Je maakt het wel. Maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel. Ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren. En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend.
0: Je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen. Die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn. Die schildert veelal met. Meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk. Ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En het werk wat Jurrien maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij het. Hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus het zijn er een stuk of 10 per jaar, soms wel meer.
0: Ja, en op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond nog een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. En bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wil maken is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg. Dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Ja, het moet niet... Moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja. dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug. Hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook... verzamelde vele ballen in de loop der jaren. Gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Het balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat... Dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Nou, het moet niet... Het moet niet heel... Ja, kijk, ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten... Het mag, maar voor mij hoeft dat niet. Zeg maar.
0: De tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21/6. Dus op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké. Dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja. Ja. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Ze hebben een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, zeg maar. Ja, dat is wel... Galeries komen en gaan... Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat...
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen hoor dan kunstenaars. Ja, ja, dus dit is wel echt een unicum hoor, 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè? Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven... om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen... Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het...
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets... Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbertus de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeren de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooij en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen en... Heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een... ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken... God, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing... En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet, wie kent hem niet, onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, ja, het is... Voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn, maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. Dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken... nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden... dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn... zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving. Want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom. Of je nou in Alkmaar woont of in de Egmonden of in Schorrel of... Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift op krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen... krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet
0: zozeer een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest.
0: Ja.
1: Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo zegt, fiets. Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een druimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Oh, ja.
1: Ja, die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed.
1: Ja.
0: Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, hoe dat je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin, die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken, zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog, vaste mensen die bellen, maar het wordt wel steeds minder. Mm. Dus, maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: ja, dat is
1: gaat
0: altijd
1: gewoon
0: zo.
1: Gestaag verder.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar is eigenlijk een plek in het land van Maas en Waal, daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, bezin het wel.
0: Ja, ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen. Die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar. Dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, het is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, er moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben een groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van, muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi, dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: met Balkan Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. Dan hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange, ja. Dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was ze, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja. Ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Beginnen.
1: Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden. Uh-huh. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of de mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt het iets? Uh-huh. Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets? Uh-huh. Kijk, het is net zoals je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier. Uh-huh. Als het jou past, dan denk ik dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, langst volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral dat je toch... nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja, dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Katberg lopen, je krijgt gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt,
0: ja.
1: Zou heel mooi zijn. Maar ja, dat heb
0: dat
1: je niet
0: weet je
1: hand.
0: Nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel. Okay. Ja. Nou. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Katberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
8: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Bij Broek op Langedijk raakte zondagmiddag een klein bootje in de problemen. Het bootje kapseisde met 4 mensen aan boord. 2 van hen raakten te water en volgens omstanders ging het om een ouder echtpaar. Met hulp van andere bootjes in de plas en een vaartuig van de brandweer konden alle opvarenden worden gered. De slachtoffers zijn daarna door de politie thuisgebracht. 2 mensen op een scooter zijn gewond geraakt na een valpartij. Dat gebeurde zondagmiddag op de Zuidpoort in Heerhugowaard. Een van de slachtoffers bleek 26 weken zwanger en dus was er grote alertheid bij de hulpdiensten. Er kwamen 2 ambulances om de slachtoffers te controleren en naar het ziekenhuis te brengen. Een familielid van het tweetal heeft de scooter meegenomen. Uit Geest werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Op de Krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen en de toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er nou is gebeurd. Een automobiliste is vlak voor het weekend tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto 180 graden rond. En wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig uiteindelijk afgevoerd. Tot zover het nieuws uit de regio. Met een half uur hoor je hier het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
5: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
4: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
6: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
4: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Al met al is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Staatsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: In je zetpakt uit Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En dan ben je leidinggevende geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Het is... kom een keer langs,
1: ja.
0: Sowieso. En mocht je minder de been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij.

0: geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
1: Ja, leuk.
0: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Nou, dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
1: Deze, ja.
0: En zo leer je dus meerdere smaken kennen.
1: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
0: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana-fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
1: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
0: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
0: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
1: dat is wel een opsteker, toch?
0: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
1: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
0: Nou ja, zeker.
1: Ja.
0: Dat is het ook.
1: Ja.
0: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
1: Ja, nou.
0: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
1: Ja, heel leuk.
0: En dat kan je vinden op onze website van Chulita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
1: Ja, Chulita en Kans Oog. En dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
0: Zeker.
1: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
0: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je dan heel verlichting in het hele lijf.
1: Ja.
0: En ook weer ruimte in je hoofd.
1: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
1: Ja.
0: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
1: En het is niet zomaar een voetenbadje.
0: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
1: Spa-pedicure?
0: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En we staan er de hele dag op.
1: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
0: Nou, in principe wel.
1: Om van A naar B te kunnen. Dus,
0: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert, en dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
1: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, en ik zeg altijd met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. En vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gezellig. Ja,
0: dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer er nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

blijf je nou?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurmineraalruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.